0: ProTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak wordt weer hervat. De wedstrijd lag zo'n 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten, maar mogen inmiddels weer terug. Het regent nog wel, maar het onweer is overgetrokken. Frankrijk staat voor met 1-0 dankzij een treffer van Kylian Mbappé. Rond deze tijd begint ook de wedstrijd Noorwegen tegen Senegal. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Over het motief van de schutter is niets bekend. Premier Carney reageert geschokt. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst zijn in ruim 100 jaar dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. Het weer, het koelt af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie en die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waaronder Montreal valt, worden vlaggen half stok gehangen. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er mindere internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien woedt er een burgeroorlog. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed in New York. Hij werd 94 jaar. En oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. De Argentijn komt daarmee op 18 goals op een WK. Dat zijn er 2 meer dan Klose, die 16 keer scoorde voor Duitsland. Dankzij Messi's doelpunten is Argentinië door naar de volgende ronde van het WK. Het weer droog bij 11 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog niet duidelijk. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie en die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waaronder Montreal valt, worden vlaggen half stok gehangen. In Myanmar zijn in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan, waarbij tientallen doden vielen. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0. En dat is mede dankzij Kylian Mbappé, die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen en toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. En beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Het weer droog bij 11 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Lars Melitze met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken waar mensen kunnen afkoelen. Op die plek is water en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om plekken als een theater, kerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog niet duidelijk. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag opnieuw veel zon. Het blijft droog en er staat weinig wind. En het wordt 27 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Sterren NL. Top 200.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. Bijna 40% komt moeilijk rond en dat was 2 jaar geleden 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt omdat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om klappen op te vangen, zoals een scheiding of een ziekte. In Den Hoorn in Zuid-Holland heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. De brandweer rukte vannacht uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Inmiddels is de brand onder controle en er kon worden voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Vanwege de hitte opent Amsterdam vandaag zogenoemde koelteplekken. Mensen kunnen daar gratis naartoe voor verkoeling. Er is water, er zijn zitplaatsen en mensen kunnen naar de wc. Het gaat om locaties als buurtcentra, kerken en bibliotheken. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. En beide punten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer droog bij een graad of 16. Overdag is er opnieuw veel zon, er staat weinig wind. En het wordt 27 tot 32 graden. En de komende dagen wordt het nog heter.
3: Zo.
2: Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel. Goedemorgen allemaal, daar zijn we weer. Het is 5:55. Hartelijk welkom. Hartelijk dinsdag is het. Dinsdag 23 juni. Ochtendshow gaat beginnen voor deze dinsdag met Tinia in Hilversum, Marcelo hier in Dokkum. En laat je vooral even horen in een tekst of een audio-appje. Vinden we leuk. Hoe ben je de nacht doorgekomen? Wat staat er vandaag op de planning? Zijn er nog leuke dingen die we moeten weten? Laat het maar weten in de app. Eén melding van vertraging op dit vroege uur. De A27 door wegwerkzaamheden. Daar heb je een minuutje of 6 van Breda naar Gorkum tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum.
4: Donderdag, de Sterren NL. Top 200. Marcel de Vries.
3: Ja, dat wordt een mooie. Aanstaande donderdag hebben we dan van 6 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds de zomer top 200.

0: Borst en Hobbel de Bobbel. Hobbelen. Yes. Hard of zacht. Ik ga weer even peilen hoe is iedereen uit de nacht gekomen. En dat mag je laten weten door zacht of hard te sturen. Met andere woorden, waar heb je muzikaal gezien zin in? Heb je zin in een rustig liedje? Wil je niet te veel gedoe? Even rustig wakker worden? Misschien even wat plafonddienst gehad afgelopen nacht? Zou kunnen. Of denk je van, nee, kom maar op met die muziek. Ik kan het prima handelen. Doe mij maar hard. Nou, dit zijn de liedjes. Zacht is een liedje van Guus Meeuwis.
1: Want ik wil jouw schouder om op te huilen.
0: Echt zomerliedje uit de jaren 90.
1: Jouw huis om in te schuilen.
0: Ik dacht de zomer van 96.
1: Alles wat ik wil lijkt zo ver weg.
0: Zo ver weg.
1: Zo ver weg van mij.
0: En toen zat ik één keer in die bak met 90-jarige muziek. En toen dacht ik, nou, als we hard doen, dan doen we deze. Misschien niet overdreven hard, maar... Sex on the beach, daar moet je wel wakker voor zijn, zeg maar. Of is dat, gaat het toch over een drankje? Zoals wij destijds zongen, Sex op de fiets. Kan ook nog. Nog nooit geprobeerd overigens. Zo ver weg van Guus Meeuwis tegenover Sex on the Beach van Teaspoon. Je mag het laten weten met het woordje hard of het woordje zacht. Zacht voor Guus, hard voor Teaspoon.
2: Hé, hey, Clippie. Ja, een bijzondere goede ochtend. Marcel Klaproosje, Tiria Schoonheid. Yo! Daar gaat hij weer, hè. Richting het golfbandje. Tijger Tankie heeft er zin aan. Lekker. Die loopt de goede kant op. Zo, prettig nachtje gehad allemaal. Het is hier nu een graadje of 15 boven de snorkel. En we gaan weer een lekker moutig dagje tegemoet.
0: Ja.
2: Maar we hebben ons motto bijgesteld.
0: Oh.
2: Water en de rest komt later. Zo hoort het ook. Hé, hey Marcel, voor die Deutsche Dinsdag.
0: Ja.
2: Klapt er een op de breinaald van Claudia Jong. En clubje, je weet het, hè. Hydrateren kun je leren. Ik zeg titom afknijpen.
0: En droog zwaaien.

0: op alweer een lekkere dag. Een mooie ochtend, dinsdag 23 juni. Ik zei het al in de kop. Tinus in Hilversum. Goedemorgen, Tinia.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Heb je een lekker nachtje gehad? Of,
1: Ja, ik heb best wel een prima nachtje gehad eigenlijk.
0: Mooi,
1: ja.
0: Mooi. Goed zo.
1: Jij
0: goed
1: ook?
0: Zo. Ja, ja, ik heb nergens last van. Nee, ik niet zo snel eigenlijk. Het zijn niet veel nachten dat ik wakker... Het probleem zit bij mij meer dat ik op de bank in slaap val. Maar dat had ik toevallig afgelopen nacht niet.
1: Oh.
0: Maar dat is meer een uitzondering geworden. Dat ik normaal netjes naar bed ben gegaan. Want het gebeurt mij te vaak de laatste tijd dat ik... Nou ja, laten we zeggen 1, 2, 3 uur wakker word. En denk, oh, dit is toch anders dan mijn bed. En dan moet ik nog eventjes een paar meter maken.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Maar ik had mijn wekker stond nog op de Hilversumtijd vannacht.
1: Dus je was al vroeg wakker. Dat is balen.
0: Nee, ja, maar nee, juist niet.
1: Oh, dan kun je daar weer verder slapen dan?
0: Heerlijk. Het kwam ook wel goed uit, want ik moest ook plassen. Dus ik denk, dat is mooi. Dat wekkertje gaat en ik kan toch nog even blijven liggen.
1: Ja, heerlijk. Lekker hoor.
0: Hoe is het voor de rest zin aan deze dag? Want dit wordt een mooi warm dagje.
1: Ja, ik heb er wel zin in. Ja, ik vind mooi. Het lekker hoor, dat warme weer. En ik snap voor de mensen die buiten moeten werken dat het wat minder is.
0: Ja.
1: Maar ik vind het wel lekker.
0: Ja, nou het is een beetje zoals Paul ook zei. Eerst water, de rest komt later.
1: Ja.
0: Toch?
1: Maar heb je vannacht ook nog, nog een warme nacht gehad? Want jij slaapt onder een dakje.
0: Ja, onder een dakje. Nee, maar ik heb de raampjes open. Dat gaat allemaal prima. Kijk, het voordeel is van in het noorden wonen... dat het hier altijd een paar graden koeler is.
1: Ja, dat scheelt wel, ja.
0: Dus waar de rest het snik heet heeft, hebben wij het warm.
1: Maar volgens mij viel het inderdaad gisteren ook qua temperatuur wel mee in het noorden, of niet?
0: Komt allemaal nog.
1: Ja.
0: Einde van de week. Maar goed, dan hebben wij het donderdag. Daarom hebben we natuurlijk bewust gekozen van... donderdag was een mooie warme dag. Dan gaan we die zomertop 200 gaan we doen.
1: Ja, leuk zeg.
0: Ja, dat wordt super. En we gaan al beginnen om 6 uur 's ochtends.
1: Ja, helemaal
0: super
1: leuk.
0: Super lijst wordt dat. Ja. Als je suggesties hebt voor de lijst, voor de zomerlijst... kun je altijd insturen. Nemen we graag mee in het samenstellen van deze prachtige zomertop 200. Waar best nog wel wat exotische, niet erotische, exotische liedjes in zitten.
1: Oh.
0: Ja. Er zitten wel liedjes in die je normaal gesproken niet zo snel in onze programma's hoort. Dan even wat nieuws van vanochtend. Tialf heeft een belangrijke stap gezet richting de Olympische Winterspelen van 2030. Het IOC heeft het schaatsstadion in Heerenveen goedgekeurd als mogelijke locatie voor het Olympisch schaatstoernooi. De definitieve beslissing dat volgt later. Maar als Tialf wordt gekozen, dan zijn er voor het eerst Olympische winteronderdelen op Nederlandse bodem. Waanzinnig.
1: Dit lijkt me zo vet.
0: Ja, dat lijkt mij ook.
1: Ik wil je echt heel graag bij zijn als dit, dit echt zo is.
0: Het is wel redelijk dicht bij huis dit.
1: Ja, voor jou wel, ja.
0: Zeker, ja.
1: Nee, maar echt super. Ik hoop echt dat dit doorgaat. Dat zou ook zo mooi zijn voor het land ook.
0: Ja, nou dat. Ja. Een nieuw onderzoek laat zien dat moeders op de lange termijn meer gaan verdienen als vaders ouderschapsverlof opnemen. In gezinnen waar vaders verlof nemen, worden zorgtaken vaker gelijk verdeeld en krijgen moeders dus meer ruimte om te werken. Toch maakt nog lang niet iedere vader gebruik van het verlof. Vaak vanwege de financiële gevolgen. Ja, dan zit ik thuis en moest kijken wat dat dan... moet ik inleveren? Krijg je, hè? Ja, dat is de mannen...
1: Je hoort het wel steeds meer, hè?
0: De eer te na natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: Ja, want je hoort het steeds vaker. Wat...
1: Nou ja, dat mannen verlof opnemen.
0: Ja.
1: En dat ze gewoon een papadagje in de week hebben. Of en twee papadagen.
0: Ja.
1: En dat de vrouwen dan weer wat meer gaan werken.
0: Ja, maar dat is toch mooi? Nou, als het kan. Ja.
1: Als het kan, dan ja.
0: Waarom
1: niet?
0: Als warm. Zo is dat, Tinus. We doen een rondje hard of zacht. Laat maar even weten wat je wil. Zacht, Guus Meeuwis, zo ver weg. Hard heb ik Sex on the Beach van Teaspoon. Vraag volop zon. Het wordt 27 tot 32 graden. Prima dagje, hoor. De wind is ook een stuk minder dan gisteren. Gisteren stond er nog wel een woei. Vooral hier in het noorden.

0: zwart-wit.
1: Waarom nou niet? Kleuren. Heel veel kleuren. Het is ook een kleurige tijd waar we in zitten natuurlijk. Hard of zacht. Laten we wel zijn met vandaag hard of zacht. Deze twee liedjes. Ik heb een zachte van Guus Meeuwis.
2: Want ik wil jouw schouder om op te huilen.
1: Guuske.
2: Jouw huis om in te schuilen.
1: En ik heb een harde van Teaspoon. Sex on the beach. Laat het weten in een appje, hard of zacht. In de NPO luisterapp. Overigens, die van Kido van der Graaf, die werd aangevraagd door Bart. Bart die zegt, goedemorgen Marcel en Tinia. Mijn neefje en ik die zijn samen onderweg op de vrachtwagen naar Zwitserland. Graag willen we Kido van der Graaf met waarom nou niet groetjes van Bart en Vins. Goeie reis. Mooi hoor, Zwitserland. Prachtig. Misschien wel een van de mooiste landen. Een beetje in de buurt van ons. Prachtige bergen. Mooi hoor. Ben je wel eens geweest, Tinus?
3: Nee, daar ben ik nog nooit geweest.
1: Ook niet onderweg naar Italië?
3: Nee, want wij gaan altijd via Oostenrijk naar Italië.
1: Oh, via Oostenrijk, ja, dat kan ook.
3: Dat is moet je die tunnel ook weer, die Gotthardtunnel moet je dan in. En het schijnt altijd dat ellende te zijn, file.
1: Klopt.
3: Dus wij kiezen altijd voor Oostenrijk.
1: Oostenrijk. Ja. We gaan eens even wat appjes doen. Ik heb hier de heer of mevrouw Bloa.
4: Een hele goede morgen.
1: Meneer, zo te horen.
4: Je echte plek is. Ja, vandaag moeten we weer een mooie toren afbreken. Dus weer even 40 meter omhoog klimmen en dan weer naar beneden. Wow, dat gaan we weer even doen vandaag. Ja, met deze herten.
1: Dat was hem. Nou, dan heel veel succes met de... Ja, punt gemaakt. Bertus.
5: Goedemorgen Marcel, goedemorgen Tinia. Breng de temperatuur maar weer in de radio hoor. Zet maar weer eens even een dikke zomersplaatje op. Doe maar André van Duin. Als de zon schijnt, geweldig. Lekker puffen, lekker zweten. En maak er een mooie uitzending van. En Sterren NL niet vergeten. Ciao, ciao.
1: Zeker. Dat is een van de eerste levensbehoeftes naast eten, drinken en naar de wc toe gaan natuurlijk. Ik ben het met je eens. Dankjewel Bertus voor deze ondersteuning. Dylan.
6: Een hele goede morgen. Hier is het prachtig mooi weer.
1: Ja.
6: Ongeveer een graadje of 15, 16 in Duitsland. We zijn alweer vroeg op de weg vanaf 4 uur. En het is hier heel mooi lekker droog boven de snorkel. Hartstikke bedankt en De groeten!
1: Heb een mooie dag vandaag. En Jacob die zegt, dit is de eerste keer dat ik de show vanaf het begin hoor. We beginnen namelijk een uur eerder in verband met de warmte. Dat is heel slim om dat te doen. Dan ben je in ieder geval ook mooi bij tijd weer thuis. Beetje zoals ons. Wij ook, Tieners.
3: Ja, zeker. Voordeel. Ja, dat is het voordeel inderdaad.
1: Ja. Komen leuke tipjes binnen voor de zomerlijst. De zomer top 200. Dank allemaal. Blijf ze lekker insturen. Donderdag hebben we de lijst. Donderdag van 6 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds. Wordt een hele mooie dag.
7: Hey, goedemorgen Dokkum. Goedemorgen Hilversum. Goedemorgen Nederland. Goedemorgen allemaal. Harold hier. Uit Klesinaveen. Ja, hij is uit Klesinaveen. Maar hij is lang onderweg natuurlijk. En huppakee. Het is dinsdag. Doe maar. Het is mooi weer. Dus nu is het nog niet te warm. Het is 14 graden hier en het is dinsdag. Ik snap niet wat je mee moet, maar kom er daar wel door. Jongens, maak er een mooie dag van. Ik zeg, morgen.
1: Mooi. Ik weet niet wat hij doet, maar
3: hij zit op de achterbank, denk ik.
1: Hij zit... De bus heeft ineens een achterbank gekregen, Harold. Ja, ik denk, zend hem wel even uit.
3: Dit klonk wel echt heel grappig. Het leek echt oprecht dat hij op de achterbank zit.
1: Ik weet niet, hij zit weer in de dinsdag-vibes. Het wil allemaal maar niet.
3: Ja, hij klinkt niet heel
1: Depri.
3: Nee,
1: dat valt best mee.
3: Het zijn wel dinsdag-vibes.
1: Ja, we doen er even één appje. De laatste van dit moment is voor Leko. Hallo.
8: Ja, Marcel, Tinia. Het was alweer even geleden. Ik denk, ik ga weer wat inspreken.
1: Ah, top.
8: Onderweg naar de Eemshaven. Ja, maar een kleine 300 kilometer voor ons. Maar goed, maakt niet uit. We gaan er wat van maken. Hey, en ik wil iedereen uit het warme hoek zwaar te groeten doen. Allemaal de mazzeljongens en werkse. Hoi.
1: Hoi, Leko. En maak er een mooie dag van, jongen. Ja, ik zit even een beetje te kijken wat dat gaat worden. Wordt het hard, wordt het zacht? Het is een beetje 50-50 wat binnenkomt.
3: Ik denk voornamelijk wel hard, denk ik.
1: Oh, wel?
3: Ja, ik zie wel meer hard.
1: Oké, dan heb jij bepaald bij
3: maar dat
1: deze.
3: Dat zijn mijn ogen, hè?
1: Ja. Nou, die zijn beter, beter dan van mij.
3: Nou.
1: Ja, die van mij zijn hartstikke slecht, man. Oké, dan hebben we bepaalde woorden Teaspoon en Sex on the Beach. Straks, lieve luisteraars, hebben we ook nog ruimte voor de truckerstrack van vandaag. En die is nog niet bepaald. Dus mocht je een suggestie hebben voor de truckerstrack, mag je...

0: En kies je nog voor mij?
1: Vroege Vogel.
0: Zometeen is het tijd voor de Vroege Vogel van deze dinsdagochtend. Als je nou onze Vroege Vogel wilt worden, is heel makkelijk. Je stuurt Tinia even een appje met alleen je voornaam. Kan een tekstberichtje. Dat typ je even je voornaam in en die verzend je in de NPO Luisterapp in het kanaal van Sterren NL.
2: Hij voorspelt altijd het weer en de zon schijnt elke keer. Oh, wat lekker.
0: Doen we zo meteen over een kwartiertje ongeveer.
2: Als hij regen heeft voorspeld, blijft hij even goed mijn held, baal als een stekker.
0: Ruim begrip, een kwartiertje.

0: schijnt de zon misschien vandaag.
1: Nou, gaan we wel zo'n beetje vanuit. Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen Marcel, goedemorgen Tinia, goedemorgen Clubje. Vanochtend is de zon er goed bij. De noordoostenwind is zwak tot matig. De temperatuur vandaag 25 tot 32 graden. En de vooruitzichten zijn veel zon en droog. Temperatuur 34 tot 38 graden. Kijk. En hier onze spreuk. Ja. Zingt de vink in de vroege morgen stond. Yeah. Wist er zeker dat er zeker regen komt.
1: Akkoord. Ja. Hij moest even landen, Jan. Maar zometeen bij de tweede keer, dan weet ik zeker om 8:30, dan valt hij. Dankjewel daarvoor. We gaan naar het nieuws. 6:30 geweest.
3: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. Bijna 40% komt moeilijk rond en dat was 2 jaar geleden 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt omdat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om klappen op te vangen, zoals een scheiding of een ziekte. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen.
1: Nou, snap ik. Ja, met noodweer. Dankjewel, Lars. Tot later. Verkeersinformatie van de ANWB. Het is dinsdag, normaal gesproken de drukste van de week. Nou, de eerste files die zijn er, 67 kilometer. Dit zijn de bijzonderheden. A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Kerkdriel heb je een kwartiertje. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Rijswijk, Plaspoel, Polder en Zoeterwoude-Dorp. Daar heb je een kwartiertje ook. En de A27 wegwerkzaamheden Breda naar Gorkum. Tussen Nieuwendijk en Gorkum daar heb je 10 minuten, 7 kilometer aan file. Zometeen dus de vroege vogel. Daar mag je even voor melden met je voornaam in de app. Mag en kan. Zo vaak als mogelijk. En dan gaan we zometeen ook nog een lekker truckerstrekkie doen. Maar eerst muziek.
4: NPO Sterren NL.
5: De nummer 1 van de zomer.
1: Willem Bart, hoor je zometeen na Dave Dekker en de Vespa.

0: zak.
1: Ja, dat is wat anders dan de zon zien zakken in de zee. Dit is zakken naar de grond. Willem Bart. Willempje Bart in zak.
2: Vroege vogel.
1: Ja, we doen zo meteen de vroege vogel. Je mag je even laten horen in de app. NPO Luister is de overkoepelende app van alle NPO radiozenders. Wij zitten erin met sterren uiteraard. Donkerblauwe kanaal moet je even aantikken. Druk op bericht en laat daar even je achternaam. Nee, je voornaam laat je erachter. Nee, even de achternaam doen we de andere keer doen we dat. Ik vind dat voor de tweede ronde zouden we een keer de achternaam moeten doen. Vind je niet?
3: Ik kan ooit wel een keer, ja.
1: Jawel. We kunnen ook wel eens van een principes af.
3: Jazeker.
1: Iedere dag hetzelfde is ook zo'n beetje wat, hè?
3: Ja, dat is ook saai.
1: Vind je niet? Ja. Of vond je die van Willem Bart?
3: Ja, ik vond hem leuk. Lang niet gehoord, deze.
1: Ja.
3: Nou, ik mijn gevoel. Of het kan goed zijn, of vond ik ook volgende week opgedraaid. Hè?
1: Maar nee, dit is lang geleden, inderdaad.
3: Ik vond het wel even gezellig.
1: Het is zo dat die playlist... Kijk, we hebben een playlist, die heb ik altijd voor de neus. Maar Tinia, jij weet het ook, er blijft altijd maar weinig van over van de playlist. Want ik zit er graag in te husselen. En ik zag een liedje van Willem Bart staan. En toen dacht ik, oh ja, maar ik kan wel even een andere doen van Willem. Een beetje zomers. Maar hij heeft er nog wel meer gedaan, hoor, Willem Bart. Had ook nog... oh ja, deze was er ook nog. Ik zal even pakken. Dit is... Draai maar door. Beetje hetzelfde, zak, zak, maar dan draai, draai.
3: Oh?
1: Ja. Ik zal hem even een beetje zeggen. Het is ook een beetje zomers. Nou ja, laten we gaan.
3: Nou, wel gezellig.
1: Ja, toch?
3: Ik heb helemaal het idee dat ik in de disco stond.
1: Je had het idee dat je in de disco stond, of zo?
3: Ja, nou, dan worden dit soort liedjes ook altijd gedraaid.
1: Oh, deze, van Willem Bart.
3: Ja, nou ja, om dit soort beetje billenschutmuziek.
1: Ja, nee, maar kijk, als dat was dit meer.
3: Yes, oh, yes. Ja, die is...
1: Kijk, dit was een discotheek, dit was...
3: Ja, maar die van, ja.
1: Hè?
3: Die van Willem Bart, die heb ik ook wel eens voorbij horen komen, hoor.
1: Oh, nou ja, lekker. Goeie disco.
3: Ja.
1: Bestaat die nog?
3: Denk ik niet meer.
1: Nee, er zijn niet zoveel disco's meer tegenwoordig.
3: Ja, jammer.
1: Ja, zonde. Het is de ochtendshow voor deze dinsdagochtend. Laat vooral even weten dat je er lekker bij bent. En nou, je meldt je even aan voor de vroege vogel. Ik bedoel, ja, wat is daar nou het probleem van als je nou op de radio komt zo meteen? Wij maken dat je niet lastig, hoor. We gaan gewoon even gezellig willen we even horen van... hoe is het met je? Wat doe je vandaag? Deze toch een mooie zomerdag. Heb je bijna vakantie? Dat willen we misschien wel even weten. Ja, het is maar net wat voor vragen oppopt natuurlijk. Dan gaan we je even die vraag gaan we je stellen. En voor de rest wordt het niet makkelijk. Of moeilijk in ieder geval. Je krijgt heel makkelijk gestuurd even wat prijzen. En je mag het niet aanvragen. Nee, ik zei moeilijk. Daarom maak ik er nog een keer makkelijk even van.
3: Nee, het is hartstikke gezellig. En ik doe je van tevoren even gezellig bellen.
1: Oh, je maakt de boel al een beetje, ja?
3: Ja, en doe ik altijd wel lekker kletsen met degene die ik aan
1: je legt de loper al uit, zeg maar.
3: Ja.
1: Leuk, leuk. Hé, de boterhammel countdown is ook los. Wim van Dam.
4: Goedemorgen, morsel, clubje, Tinia, Leijenaartjes, Jedwin en mijn en iedereen vergeten ben. 114 boterhammetjes, Marcel. We gaan al harder opschieten, toch? Vanmiddag 2 met oude kaas en straks 2 met ham. Lekker. Ham. Ik wens iedereen een hele fijne, warme dinsdag toe. Ik zeg, de show must go on.
1: Yeah.
4: En doe maar een hart, Marcel.
1: Hart. Hebben we gehad. Wat was het? Ham. Zo heette de eerste aap in de ruimte.
3: Oh?
1: Ja, maar die heette Ham. Maar dat schrijf je wel als ham. Ham, ja, echt. Moet je maar eens opzoeken. Dat is de chimpansee, die hebben ze toen de ruimte ingeschoten. Dachten ze van, kunnen mensen überhaupt in de ruimte overleven? We gaan het testen op een aap.
3: Ja,
1: maar
3: ja,
1: die aap hebben ze erin gegoten en die kwam heel huids terug. Wereldberoemd. Ham.
3: Ham.
1: Ham. De baggerkok.
5: Morgen, Marcel, Tinia, clubje en de rest van de bende. Jawel hoor, de baggerkok is ook weer onderweg. En vandaag met dit weer, jawel hoor, gaan we gewoon weer tenten bouwen en afbreken voor Keizerspaten Tent uit Mil. Milletenpark is dit weekend. Leuk evenement voor jong en oud. Nou, ik ga nog even lekker bouwen. Ik heb er weer reuze zin in. Yo!
1: Was dat sarcastisch? Klonk wel een beetje zo namelijk. Carlo, nog eventjes.
6: Hey, goedemorgen Marcel. Goedemorgen Tinia, goedemorgen clubje. Het is weer dinsdag, gaan we lekker op pad. Marcel, ja. Voor de truckersplaat.
1: Ja, ja.
6: Henk Wijngaard met Ik hoef niet meer ver te rijden. Dat is zo'n mooi nummer. Ik zou zeggen, iedereen fijne dag. En gooi hem maar eens even lekker onder de brein altijd. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. En hier nog een appje van Wesley. Zegt morgen nog even 4 dagen werken, dan 2 weken vakantie. Lekker Wesley, man. Jarno zegt goedemorgen Marcelinia voor alle strijders uit de stratenmakerswereld en bouw gas erop vandaag. Groeten de vroege vogels van Bolkestein. Hebben zich ook even gemeld. Ja, Truckers Track gaat wel iets worden van Henk Wijngaard, maar ik ga 2 feiten combineren, Tinia.
3: Oké. Okay.
1: Ja, het wordt een Duitse plaat van Henk Wijngaard. En het is een liedje Die ligt momenteel heel goed. Het is ook een duur plaatje geworden. Het is aangevraagd door Tom. En Tom zegt, doe maar even Henk Wijngaard met Zoll am der Autobahn. Dat is een goede truckerstrek voor die Deutsche Dinsdag. Nou, dat is het zeker. Groeten Tom. Tom, dankjewel, man. Truckerstrekkie voor deze lekkere warme dinsdag. 23 juni. Zoll am

0: even een kleine reminder dus. Komende donderdag hebben we de zomer top 200 hier op Sterren.nl. Als je tips hebt voor de zomerlijst, dan mag je die inzenden. Ik zie net namelijk eentje binnenkomen. Dat vond ik wel een hele goeie. Van Flair met Assis. Ze hebben zeggen Robert en Nout. Assis. Ken je dat liedje van Flair?
1: Ja, het zegt me wel wat.
0: Assis. Ik zal zo meteen even zoeken. Ja. Dat is wel een leuke.
1: Ja, ik ken het.
0: Oké, je kent het.
1: Maar die passen zeker wel in, ja.
0: Nou, suggesties en welkom. Drop ze maar even in de NPO-luister-app. Wie heeft zich daar gemeld in diezelfde app voor de Vroege Vogel?
1: Dat is Mike uit Horssen en Mike is hovenier.
0: Mike, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen. Hey,
0: goedemorgen. Ja, de tuinman met charme.
2: Ja, dat wel, ja. Zeg dat wel. Zeker.
0: Dat ben jij, Mike, hovenier.
2: Dat ben ik, ja.
0: Onderweg hovenier, in de bus samen met Thijs en Khalid.
2: Dat klopt. Dat is helemaal goed.
0: En waar ga je naartoe?
2: We gaan naar Meerdrik. Gaan we even aanplanten. En dan gaan we om 12:30 weer naar huis, want het is veel te warm weer.
0: Het is veel te warm weer. Heb jij tips voor mensen met dit warme weer, wat ze wel en niet moeten doen in de tuin?
2: Ja, gewoon goed water geven. Ja. En vooral onkruid plukken natuurlijk. Schoffelen is nou ideaal voor. Dan brandt onkruid mooi kapot.
0: Oh ja.
2: Ja.
0: Dat is een goede tip. En wanneer moet je sproeien? Wanneer is de beste tijd?
2: Overdag verdampt het veel, dus je kunt beter in de avond sproeien. Of in de vroege ochtend natuurlijk.
0: Kijk, dit zijn tips, Tinia, daar hebben we wat aan.
1: Goeie tip, inderdaad.
2: Zeker.
0: Ja. Nou heb ik niet zo'n tuin, maar het is wel goed voor de mensen die dat wel hebben, Mike. Dat jij dat even hier over de radio geeft. Die gratis tips, die pakken we graag even mee.
2: Ja, zeker. Ja. Hey, altijd welkom.
0: Lekker even onderweg. En dus te vroeg op de klus en dan vroeg klaar. Want je schat in, hoe laat?
2: Ja, we zijn om 6:00 begonnen vandaag. Oh. En nou nog even onderweg. En dan gaan we om 12:30 rijden weer terug, zeg maar.
0: Mooie dag vandaag. Prima dag.
2: Ja, zeker.
0: Zo is dat. Hé, wij gaan jou uitroepen tot onze vroege vogel, beste Mike. Jij bent het voor deze dinsdag.
2: Hoppa, tuurlijk.
0: Omdat je zo lekker vroeg bent, gaan we jou belonen met wat leuks. Gaan we opsturen. En je mag nog een liedje aanvragen. Wat wil je horen?
2: Ja, doe maar Jannes. Zwevend naar het geluk.
0: Gaan we doen. Mooie dag.
2: Ja, helemaal goed. Houden we.
0: Dag jongens.

0: Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig.
3: De jongeren zijn ook juist vaak degene die huren. Er zijn juist vaak degene met wisselende inkomsten. En ook vaak degene met een laag inkomen. Dus je ziet dat juist bij hen zich ook heel veel concentreert.
2: Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt omdat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen. Zoals bij een scheiding of ziekte. In Montreal, in Canada, zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Het zijn een politieagent, een burger en een verdachte. 2 anderen raakten gewond. Het gebeurde in een wijk van Montreal met veel Joodse winkels en restaurants. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken waar mensen kunnen afkoelen. Die plekken is water, er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theater, kerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer alle tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. Hij maakte daar zijn 17e en 18e doelpunt, zag commentator Suze van Kleef.
4: Almada doet een overstapje, gunt die bal aan zijn aanvoerder, aan Lionel Messi, die vanaf rand 16 feilloos inschiet tegendraads met dat magische linkerbeen.
2: Argentinië won van Oostenrijk met 2-0. Frankrijk-Irak werd 3-0. En Noorwegen is ook door na een 3-2-overwinning op Senegal. Het weer, opnieuw veel zon vandaag. Het warmt snel op. Vanmiddag wordt het 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS-journaal.
5: Dankjewel. Kijken we nog even naar het verkeer. Dat doen we met de meldingen van de ANWB. De A4 Rotterdam-Amsterdam. Tussen Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp heb je 16 minuten. De A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Klaverpolder 24 minuten. En de A17 Roosendaal naar Dordrecht tussen de Moerdijk-Havens en Knoop-Klaverpolder 13 minuten extra rijden. Een kwartiertje bovenop je reistijd heb je op de A27. Dat is de laatste Breda naar Gorkum tussen Nieuwendijk en Knoopend-Gorkum. Dat komt door wegwerkzaamheden.
1: Donderdag, de Sterren NL. 200. Marcel de Vries.
5: Ja, en mocht je suggesties hebben voor onze prachtige zomerlijst, want prachtig gaat die worden komende donderdag, laat het dan weten. Zomerliedjes mag je insturen in de

0: kroeg.
1: Nou ja, waarom niet? Ja. Ligt niet zo comfortabel, denk ik, maar... Je ziet het, tenminste, je zag het nog wel eens gebeuren vroeger. Toen ik nog wel eens in de discotheek, tenminste, ik heb een tijdje gewerkt. Dan zag je ze op een gegeven moment ook wel eens op het barretje slapen. Ik moet zeggen dat ik het dan nooit heb gedaan, maar het zou wel bij mij passen. Want ik heb, het is maar net hoe je zat wordt. Sommige mensen die worden vervelend, sommige worden heel druk. Sommige die lopen natuurlijk zo scheef als een... maar ik word heel moe.
2: Ja, dat heb ik. Ik heb het ook wel eens. Ja, ik heb of heel moe of ik kan echt superdruk worden.
1: Superdruk?
2: Maar het is meestal, ja, dan kan ik echt stuiterbal zijn.
1: Oh ja?
2: Maar ik heb meestal wel dat het mij alleen maar tegenwerkt.
1: Drank?
2: Ja, dat ik gewoon als ik moe van word.
1: Ja, maar meestal werkt drank ook nooit mee. het doet altijd
2: meer,
1: wel wat.
2: Nee, maar ik bedoel meer dat het mij niet positief in de zin van... Ik word er altijd best wel moe van.
1: Oh ja?
2: Ja.
1: Ja. Als de stemming maar niet omslaat, dat vind ik altijd... Dat zag je vroeger ook nog wel eens. Tenminste, ik ben niet zo vaak meer in dat stapgedeelte, zeg maar. Heel af en toe, ik vind wel dat het wel weer tijd is voor een tentfeestje.
2: Ik vind het wel weer eens tijd voor een marsende morgen teamuitje.
1: Ja, de volle twee man, zeg maar. De volle twee man. Nou, misschien dat Wouter ook een keer mee wil. Ik weet niet hoe hij in een feesttent is, maar... We hebben Wouter ook nog wel eens even als aanhangwagen bij ons aan de ochtendshow.
2: Ja, die mag ook mee.
1: Ja, en volgende week... Misschien wel aardig om te melden. Volgende week op deze dinsdag, dan komt onze vervanger even langs.
2: Oh,
1: op een soort snuffelstage.
2: Snuffelstage,
1: hè? En dit is een hele bekende vervanger, maar niet een bekende vervanger voor sterren. Want hij, zeg ik maar even, het is een hij, heeft nog nooit een programma gemaakt op sterren.
2: Nee.
1: Maar het is wel een hele bekende. Ja.
2: Ja, ik ben echt heel benieuwd.
1: Ik ook. Ja, ja. Jij moet er vooral mee werken.
2: Ik moet er vooral. Ja, ik zit ermee opgescheept inderdaad.
1: Ja, jij zit hem opgescheept.
2: Nee, ik ben er heel blij mee.
1: Mooi zo. De benzine- en dieselprijs die stijgen vandaag opnieuw licht. Ondanks dat de olieprijs op de wereldmarkt juist iets is gedaald. Volgens kenners komt dat door de onzekerheid rond de situatie in het Midden-Oosten. Oliemaatschappijen die wachten af voordat ze de prijsverlagingen volledig gaan doorvoeren. Ondertussen onderzoekt de autoriteit Consument en Markt waarom brandstofprijzen vaak sneller stijgen dan dat ze dalen. Ja, nou, dat is toch een open deurtje, lijkt mij. Ze willen natuurlijk zo lang mogelijk die hoge prijs vasthouden om zoveel mogelijk te cashen.
2: Ching ching.
1: De hittegolf die zorgt voor een enorme run op airco's. Verkopers en installateurs die krijgen momenteel veel meer aanvragen dan normaal. En de wachttijden die lopen op tot enkele weken. Volgens de bedrijven besluiten veel mensen pas een airco te kopen als het echt heet gaat worden. Terwijl de winter juist vaak het beste moment is om er eentje aan te schaffen. Dat is altijd zo, hè? Mijn moeder die werkt voorheen bij de Blokker. Die bestaat niet meer waar zij werkt. Maar die hadden dat ook altijd. Als het warm wordt, mensen zien op de weerkaart... oh god, het wordt 30 graden. Bam, naar de winkel.
2: Ja,
1: waaiers halen.
2: Waaiers, inderdaad.
1: Ja. En dan eens wordt het stervensdruk en zijn ze uitverkocht.
2: Ja, ja. Ik blijf het nog wel steeds zeggen. Ik maak nog steeds gebruik van de lifehack die wij hier hebben ontdekt... in de ochtendshow een tijd geleden.
1: Oh, met die flesjes.
2: Een flesje koud water of het liefst nog bevroren water... achter je waaier zetten. Ja, echt, het is echt fantastisch.
1: Het werkt.
2: Het werkt echt.
1: Maar hoe lang heb je daar plezier van dan?
2: Als het in de volle zon staat, niet zo heel lang. Maar
1: nee.
2: op een kamer met wel een half uurtje of zo'n uurtje.
1: Wel?
2: Ja.
1: Oké, nou lekker.
2: Nou, je koelt er toch wel even lekker vanaf.
1: Dat is waar.
2: Het is gewoon lekkere bijkomstigheid als je even een beetje warm hebt. En je hebt niks anders.
1: Ja, eens. Vanaf 1 juli veranderen er weer verschillende regels en tarieven die invloed hebben op je portemonnee. Zo stijgen minimumloon en de AOW, gaan de sociale huur omhoog en worden veel internet- en televisieabonnementen duurder. Ook komen er extra kosten voor goedkope pakketjes van buiten de EU en kunnen huishoudens langer moeten wachten op een nieuwe stroomaansluiting. Maar dat was al bekend, toch?
2: Ja, alleen...
1: Maar jeetje.
2: Ja, dit is nog even een extra verduidelijking. Maar het is nu dus ook zo bekend dat je dus bijvoorbeeld voor pakketjes uit China... moet je nu dus €3 per onderdeel waar het pakketje van is. Dus stel je hebt iets in de huishouding of zo, bijvoorbeeld iets voor de keuken...
1: Ja.
2: Moet je daar €3 voor betalen. Extra erbovenop. En als je bijvoorbeeld in je zelfbestelling nog een telefoonhoesje hebt...
1: Ja.
2: Dat is dan weer telecom, daar moet je dan ook nog €3. Dus als je twee dingen... dus een huishoudspulletje en een telefoondingetje hebt...
1: Ja.
2: Die twee dingen heb je besteld, moet je gewoon €6 extra betalen.
1: Nou, Ja, ik heb het 1 of 2 keer gedaan, 10 jaar. Maar ik ben er ook alweer van af. Het hoeft voor mij helemaal niet. Ik ga veel liever dan gewoon naar de winkel, weet je wel.
2: Ja, maar ja, daar is het wel weer duurder. Alleen nu met dit geld er zo bovenop, dan heeft het ook geen zin meer. Dan kun je ook inderdaad beter naar de winkel gaan.
1: Ja, maar dat is toch zo. Ik ga lopen hier op het loopafstand bij mij. De AC Tion loop ik even binnen. Ik vind het ook leuk eventjes, weet je, snuisterijen kijken.
2: Ja, dat is
1: toch altijd leuk. Wat ligt er nog voor mijn auto bijvoorbeeld? Wat ligt er nog voor mijn huis? Is er wat decoratie? Is er wat...
2: Je loopt ook nooit met lege handen die winkel uit.
1: Nee,
2: ik heb echt nog nooit, in ieder geval zelf meegemaakt, maar ook nooit mensen gezien die met lege handen die winkel uitlopen.
1: Precies, maar dat is toch zo, ja. Nou ja, dat anyways. Dus goed om te weten dat vanaf 1 juli gaan meerdere prijzen omhoog. Nou, temperatuur gaat ook omhoog vandaag. Volop zon. Het wordt 27 tot 32 graden. En er staat maar weinig wind. Er kwam er net een leuk verzoekplaatje binnen van Robert en Nout. En die zeggen, doe maar even als zomerhit, als zomerplaatje, een liedje van Flair met AC. Kijk, dat zijn de suggesties.
0: Sterren en L, draait altijd de beste muziek.
1: Meer zomersuggesties zijn meer dan welkom in de app. En zometeen gaan Tinia en ik even battelen. Hebben we jou benodigd?
0: De dag begint echt vroeg, maar wel heel goed.
1: Zo is dat.

0: Jan Smit en 3A's. Die man is verliefd en daarvoor Flair.
1: Assi, assi.
2: Team Tinia tegen Team Marcel. Marcel in de morgen. The battle.
3: Oh yeah. Are you ready, Tinus?
4: I am ready.
3: You are ready, you're ready. We gaan er even een mooie van maken, jongens. Op deze dinsdag gaan we maar eens even hard tegen hard, vind ik. Want wij zijn beide voornemens om een nieuwe plaat uit te kiezen. En je kan vanaf nu stemmen in de NPO Luister-app. Daar zie je twee liedjes. En de eerste is van Team Tinia. En dat is...
4: Hartslag van je heupen van Mike Versteeg.
5: Ik

0: la la la. Lekker zomersliedje. En daar tegenover zeg ik even, met het mes tussen de tanden, zet ik een liedje van Robert van Hemert. The game is on. De zandloopster van Robert van Hemert.
1: Marcel in de morgen. The battle.
0: Ja, deze is gewaagd, denk ik zo'n beetje, Tinia.
2: Ja, ik ben heel benieuwd waar onze luisteraars voor gaan kiezen.
0: Ja, hoe hoog is het vertrouwen?
2: Ja, ik heb een goed gevoel hierover.
0: Waar ligt die lat? Waar ligt de lat van vertrouwen?
2: De lat ligt vrij hoog.
0: Oké. Ja. Zonder enige schaamte en gêne.
2: Ja, zeker. Ik denk dat het goed gaat komen.
0: Oh, ik denk dat het goed gaat komen zelfs. Oké. Nou, we zullen zien. Een half uur de tijd heb je altijd. Rond 7:55 dan sluit de stemming. Dus je hebt nog alle tijd om of de app te downloaden of rustig aan even te stemmen zometeen als je er even tijd voor hebt. Doe dat nogmaals, NPO Luister, kanaal van SterrenNL, druk op bericht. Dan zie je een polletje tussen Mike Versteeg en de zandloopster van Robert van Hemert. Vraagje van Gijs, hey Marcel, heb jij toevallig de nieuwe van Russo en Mart Hoogkamer?
3: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
4: Nou?
3: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
4: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
4: Zie die

0: Dan ben ik er niet bij, dus ik ga het wel even vragen. Heb je meegezongen 10 jaar of niet?
1: Wat denk je zelf?
0: De retorische vraag, denk ik.
1: De.
2: Marcel in de Morgen. The Battle.
0: Ja, dat is wel jouw, een van jouw favorieten. Is dat nog steeds? Staat het bovenin nergens top 3?
1: Absoluut.
0: Absoluut zelfs.
1: Ja, het blijft echt een klassieker.
0: Een klassieker. We moeten ze nog eens een keer hebben. Even optreden.
1: Ja, och, dat is echt mijn droom.
0: Ja, dat ga ik voor je regelen. Dat moet een keer gebeuren. We gaan even naar de battle. Want het blijkt een behoorlijke battle te zijn. En het ligt best wel dicht bij elkaar. Je mag helpen. Bijvoorbeeld Team Tinia met het liedje van...
1: Ja, Mike Versteeg, Hartslag van je heupen.
3: Ik voel de hartslag van je heupen.
0: Zou je op kunnen stemmen? Je kan ook stemmen op die van Team Marcel.

Laat het weten. NPO luisteren, daar kun je stemmen. Doe wel even het goede kanaal uitkiezen. Niet bijvoorbeeld NPO Radio 2, waar momenteel een vacature vrij is, heb ik gehoord. Je moet bij NPO Sterren.nl zijn, een donkerblauwe kanaal. En dan even op bericht klikken en dan wijst het zich allemaal vanzelf. Je hebt nog wel even tijd hoor. Minuutje 25. Damien van Os, dit is de Diamantenring.

0: diamantring. In Zeeland komt er nog een bui voor. Dat zie je ook als je de buienradar erop hebt. Dan zie je een hele rode vlek daar in het zuidwesten van het land eroverheen schuiven. Elders wisselen zon en enkele wolkenvelden elkaar af. Her en der is de bewolking dik genoeg voor een spatje regen. Met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag op naar 27 graden in het noorden, 32 graden in het zuidoosten. Staat met weinig wind. Vanavond blijft het nog lang warm en komende nacht is het helder. Temperatuur die daalt naar 15 graden in het noorden, 19 in het midden en 21 in het zuidwesten. Plaknachtje. Morgen woensdag dan is het zonnig en wordt het nog warmer. Dan stijgt het kwik naar 29 tot wel 36 graden. Oei. Het is niet anders, jongens. Op anticiperen maar. 7:55 is het. Tijd voor het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken waar mensen kunnen afkoelen. Die plekken is water, er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theaterkerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer alle tijden op WK's dankzij 2 doel theaterkerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer alle tijden op WK's dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. Hij maakte daar zijn 17e

0: Servische linkerbeen.
1: Argentinië won van Oostenrijk met 2-0. Frankrijk-Irak werd 3-0. En Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal.
2: Alright, dankjewel. Gaan we nog even naar het verkeer met de meldingen van de ANWB. De A2 Den Bosch naar Utrecht tussen Hintham en Waardenburg. 35 minuten. De A4 Rotterdam-Amsterdam. Voor Zoeterwoude Dorp heb je 31 minuten. En een minuutje of 18 op de A27 Breda-Gorkum. Tussen Hank en Gorkum door wegwerkzaamheden. Ongeluk op de A29 hoort dat de route in het eten. Bergen op Zoom naar Rotterdam. Tussen Hellegatsplein en de Heinenoordtunnel heb je een uur vertraging. Linker rijstrook is daar gesloten. File van 13 kilometer. Je kan stemmen op ons battletje. Dat is een behoorlijke battle die we op onze handen hebben. En dat is een liedje van Mike Versteeg. Nieuw liedje, Hartslag van je Heupen. Lekker zomers voor team Tinia. En de zandloopster van Robert van Hemert voor team Marcel. Stemmen doe je in onze app.
3: NPO Sterren NL.
4: De nummer 1 van de zomer.
2: Met zometeen Thomas Berge. Eerst muziek van Rob de Nijs.

0: keuze had.
1: Marcel in de Morgen, The Battle.
0: Nou, het mooie is, je hebt een keuze. Je hebt namelijk de keuze tussen twee liedjes. En Tinia, oh, wat zit het dicht bij elkaar.
2: Ja, dit wordt weer spannend. En dit wordt ook weer winnen met de hakjes over de sloot, denk ik, vandaag.
0: Dat,
2: voor één van ons beiden. En dat is echt nog niet beslist op dit moment.
0: Dat is nog niet beslist, inderdaad. Dus, en daar hebben we jou bij nodig. Als je zit te luisteren en denkt van, nou, dat zal allemaal wel. Mijn stem doet er niet toe. Die doet er wel degelijk toe, want we hebben iedere stem nodig. Want hoe eerlijker de uitslag wordt natuurlijk met zoveel stemmen. Laat het weten wat het mag worden. Wordt het bijvoorbeeld voor Team Tinia...
2: Hartslag van je heupen.
0: Van?
2: Mike Versteeg.
3: Ik voel

0: het toch misschien Robert van Hemert worden? En de zandloofster. Laat het weten in onze app NPO Luister. We hebben donderdag hebben we een hele mooie dag hier op Sterrenel. Ja, sowieso is het iedere dag een mooie dag. Het is altijd gezellig met de muziek die we draaien natuurlijk. De Nederlandse muziek die momenteel hoogtij dagen kent. Want het is echt waanzinnig hoe populair Nederlandstalige muziek is. Dat is niet normaal, Tinia. Ik doe dit werk nu sinds... Volgens mij ben ik 2004 of 2005 begonnen bij een commerciële radiozender met Nederlandstalige muziek. En sindsdien ben ik er nooit meer uitgeraakt.
1: Ik ben ook gewoon super trots ook gewoon. Dat nou gewoon ja, dat... ook. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de top 50 hè, van Nederland. Die in de, op de streaming, zeg maar. Dan ja. Staat gewoon al nu op nummer 2 Zwoele Zomernachten van Rutger. Cheerio op nummer 3. Robert van Hemert staat er 2 keer in. Volgens mij 3 keer zelfs trouwens. Zo. Echt gewoon Samuel Welt staat erin. Nou echt
0: alles,
1: fantastisch.
0: Alles staat er zo'n beetje in. Dan staat die, die andere plaat van mij. Staat die er al in? Die,
1: Nee, nog niet.
2: Wat? Nee.
1: Nog niet, nee.
0: Oh, nee, niet met de doelen is en dat niet.
1: Oh,
0: dat
1: ik dacht
0: niet,
1: je niet bedoelde.
0: Welke nee,
1: dan?
0: Ik bedoel meer...
1: Deze. Oh, dat TikTok.
0: Ja, ik heb dit.
3: Tengo la mente haciendo tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac.
0: Nou, mijn vrienden willen er nog niet aan. Ik zeg, dit is een hit. Dit, ik geloof hierin dat dit een hit is. ik liet het vorige week, vrijdag liet ik het horen, omdat het toen New Music Friday was. Maar ik heb, maar dat is niet om te overdrijven. Maar mijn DM die zat vol. Op Instagram, op TikTok, allemaal privéberichten. Marcel, wat draaide je voor liedje? En ook van mensen waarvan ik dacht, oh, wat leuk dat jij dat vraagt. Dat. Maar dit is toch, als je het introotje hoort, is toch leuk of niet?
1: Ja, het is wel grappig.
0: Ga één keer, even mooi.
3: Tengo la mente haciendo tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac.
0: Zou eigenlijk een Nederlandse versie op moeten.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Of zou dit te hip zijn, dit
1: ja,
0: muziek?
1: Ik denk dat het wel de meeste mensen wel te hip vinden.
0: Die vinden dit te hip, ja?
1: Ja.
0: Nou, mijn vader zou het inderdaad enge
1: ja,
0: muziek vinden.
1: Ja, die zou het zeggen enge.
0: Het is enge muziek,
1: enge
0: Marcel.
1: Muziek, enge muziek, hele enge muziek.
0: Goed, er kan nog 10 minuutjes gestemd worden op Hartslag van je Heupen van Mike Verstegen, de zandloopster van Robert van Hemert. Doe dat gerust in onze NPO Luisterapp. Ja, het is het meest aangevraagde liedje. Het is de hit van dit moment. Zwoele Zomernachten van Rutger van Barneveld. Zal ik hem zo meteen draaien?
1: Ja, gezellig.
0: Ja, ga ik hem zo meteen even doen. Doe eerst even wat anders zomers. Dit is namelijk een heel leuk liedje van De Band Zonder Naam. BZN, inderdaad. Aloha, hey. In Marcel in de Morgen.

0: Zonnebelt en zwoele zomernachten. Is dit dan de zomerhit van het jaar? Ja, we hebben er eigenlijk twee, hè? Cheerio en zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld. Hij heeft
1: de zon zien zakken in de zee.
0: Hij heeft het weer zien gebeuren.
1: Ik heb de zon zien zakken in de zee.
2: Marcel in de morgen. The battle.
3: Ik vind, gewoon we twee zomerhits hebben dit jaar.
0: Ja, denk ik ook. Vind ik ook.
3: En ik vind het wel lekker, want het is nou niet dat je één liedje gewoon heel de tijd hoort. Je hoort nu gewoon twee bangers en dat verveelt niet.
0: Je verlult je tijd nu, want we hebben nog 1 minuut, 2 minuut, 15 seconden.
3: Ja, maar ik heb
0: voor
3: nog
0: de
3: hoop.
0: Stem. Nou, je hebt nog net die laatste stemmen nodig, zeg ik even.
3: Dus, dit kan nog goed komen. En dat kan goed komen met hartslag van je heupen van Mike Versteeg.

0: al prima gepast, Tinus.
1: Ik ben al lang blij dat dit weer een beetje je nieuwe tune is in plaats van Mia met de 1000 poot.
0: Breng me nou niet op ideeën.
1: Ik vind deze TikTok toch wel iets leuker.
0: Hou eens op, die van Mia is ook fantastisch. De 1000 poot. Welke is het geworden?
1: Ja, ik had weer gelijk vandaag. Ik zei het ging allemaal goed komen.
0: Och, godverdamme, wat word je eigenwijs.
1: Ja, want met 51% heeft gewonnen Mike Versteeg met Hartslag van je Heupen.
0: Is ook een topliedje. Ik gun het Mike Versteeg ontzettend. Hij heeft echt een banger gemaakt met zijn team. Mike, gefeliciteerd. Jij ook, Tieners.
1: Ja, dankjewel.
0: Wel met de hak over de sloot, hè?
1: Nou, maakt niet uit.
0: Nee, dat is ook zo. Ja.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt doordat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. In Den Hoorn bij Delft heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. De brandweer rukte vannacht uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Inmiddels is het vuur onder controle. Er kon worden voorkomen dat het oversloeg op andere panden. Radio-dj's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten vertrekken naar Radio 10. Ze maken nu nog de ochtendshow Jan-Willem start op bij Radio 2. Op Radio 10 volgen ze Gordon en Vrouwtje de Bot op. En Roodbeen wordt ook radiodirecteur bij de zender.
2: Als me dit dan gevraagd wordt, het begon aan alle kanten te kriebelen. Dus toen gingen wij praten en toen zei jij, ja, bij mij kriebelt het eigenlijk ook. Dus volgens mij moeten we dit gewoon doen. En toen zei ik, Jeroen, meen je dat echt? En toen zei jij,
3: ja.
1: Roodbeen en Kijk in de Vechten waren 8 jaar lang te horen op Radio 2. En ze wonnen 2 keer de Gouden Radioring voor het beste programma. Debutant Jordanië is uitgeschakeld op het WK voetbal na een 2-1 verlies tegen Algerije. En eerder op de avond won Frankrijk met 3-0 van Irak. Kylian Mbappé scoorde 2 keer. Onder meer door een grote blunder bij Irak.
4: Ongelooflijk wat er hier gebeurt. Een horror misverstand achterin bij Irak. Levert Mbappé zijn volgende WK-doelpunt op.
1: De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. Uitslagen van de andere wedstrijden van gisteravond. Argentinië won met 2-0 van Oostenrijk en Noorwegen-Senegal eindigde in 3-2. Het weer, opnieuw veel zon vandaag, het warmt snel op. Het wordt 27 graden in het noorden en mogelijk 32 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel. Kijken we even naar het verkeer met de meldingen van de ANWB. Het is een stuk rustiger dan voorgaande weken. 260 kilometer, klinkt als veel, maar op een dinsdag valt het best mee, jongens. De A4 Rotterdam-Amsterdam voor Nieuw-Vennep, 54 minuten. De A12 Den Haag richting Utrecht voor Woerden, 18 minuten door een kapotte vrachtwagen. En de A27 Breda naar Gorkum. Voor knooppunt Gorkum heb je door wegwerkzaamheden 20 minuten extra. Dan de A29 als laatste Bergen op Zoom naar Rotterdam tussen Hellegatsplein en de Heinenoordtunnel. 10 kilometer, 32 minuten, komt door een ongeluk. De weg is gelukkig weer vrij. Dat zijn ze voor dit moment. Ik wil het zo meteen toch nog even hebben over het WK, Tinia.
6: Oké. Okay.
5: Ja, en dan zul je denken van waarom het WK... Ik zit een beetje ermee in mijn maag eigenlijk.
6: Oh.
5: Ja, want dat is natuurlijk wel op een lelijk tijdstip. Wat is het, komende donderdag op vrijdag?
6: Ja. Ja, dat klopt.
5: Kunnen we het daar zo meteen even over hebben?
6: Ja, dat is goed.
5: Oké.
0: Donderdag, de Sterren NL. Top 200. Marcel de Vries.
5: Ja, dat wordt een mooi hoor. Donderdag hebben we dat van 6 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds. De hele dag zomer top 200. Als je suggesties hebt voor deze prachtige zomerlijst, stuur

0: Samuel Welten en de Leeuw.
1: De Leeuw komt eraan.
0: Zo is dat. De Leeuw komt eraan. 8:09. Goedemorgen. Het is de ochtendshow. Marcel in de morgen namens de firma Afrotros. Hierop, oh wil je ook even? Dan moet je wel je galm. Oh. Ik kan niet, ik heb de knoppen niet in handen van jou.
2: Moet ik de galm? Ja, oh wacht
0: ja,
2: even.
0: Ja, dat is voor jou. Jij zit achter de mengtafel daar. Nee, meer, je moet meer.
2: Dat was echt, ik kan de schuif niet verder open doen.
0: Nee. Maakt er niet uit, Tinia.
2: Het
0: gaat
2: goed
0: niet
2: geprobeerd.
0: Om, prima. Kijk, een 10 voor de moeite.
2: Nou.
0: Een 4 voor de uitvoering, maar voor dat een 10 voor de moeite. De ochtendshow inderdaad voor deze dinsdagochtend. Ja, ik wil eigenlijk eventjes... Kijk, donderdag op vrijdag is die wedstrijd. En jij zegt nu van vrijdag is neem je huisdier mee naar je werkdag.
2: Nee, neem je hond mee naar je werkdag.
0: Nou
2: is
0: ja,
2: het vrijdag.
0: Dat is in principe hetzelfde in jouw geval. Maar niet uit. Ja. Nee, je hond.
2: Jij gaat niet thuis blijven.
0: Ik blijf ook niet thuis, dat zeg ik ook helemaal niet.
2: Oké, nee, ik zeg het maar even.
0: Ja, nou ja, rustig. Het is... alsof je al... Jeetje. Alsof een Duitse herder voor me zit. Maar ik wil er even over hebben. Want het is natuurlijk een beetje een onchristelijk tijdstip. Het is om 1:00 s'nachts.
2: Ja.
0: Die wedstrijd.
2: Ja, dan mogen van mij mogen ze lekker voetballen. Ik lig lekker te slapen. Dat,
0: dat weet ik. Maar ik niet.
2: Hoezo?
0: Ja, ik ga kijken. 100%. Tuurlijk ga ik kijken.
2: Ja.
0: Maar ik zit nu... ik wil toch even weten. Wat doen onze lieve luisteraars?
2: Maar gaan jij gaat gewoon heel nachtje doorhalen dan.
0: Nou ja, wat denk je zelf? Kijk, die wedstrijd die houdt op om, laten we zeggen, 3:15. Ja, zoiets, 3:15.
2: Dan moet je een 30 later moet je al in de auto zitten.
0: Exact. Ja, want ik ga niet liggen dan nog. Dat ga ik echt niet doen. Dus ik wilde eigenlijk... en het is ook een beetje wat Floris afgelopen maandag zei. Ja, ik ga wel uit bed, want anders val ik weer in slaap. Dus ik ga er ook uit, ga op bankje zitten. Wil even die wedstrijd kijken. En dan maar weer richting de zaak. Voor de goede zaak.
2: Knap.
0: Nou ja, maar wat doen onze luisteraars? Hebben jullie tips? Hebben jullie wat? Het wordt ook nog eens een keer een bloedhete dag. Dus om nou te zeggen van ik wil die avond voor dat die wedstrijd begint even lekker vroeg in bed liggen. Wat denk je? Het is 30 graden om hun kamer.
2: Nou, volgens mij wordt het vrijdag nogal warm. Of donderdag op vrijdag.
0: Nou ja, oké. Wordt 35 graden om mijn kamer. Ja. Maar dat. Dus mijn vraag is aan jullie allemaal, lieve Leute, die zitten te luisteren. Wat doe jij? Amen. Kom er zo meteen op terug. Automobilisten die moeten komend weekend rekening houden met flinke verkeershinder rond Amsterdam door werkzaamheden aan het Zuidasdok zijn delen van de A10 Zuid en de A4 afgesloten. De gemeente waarschuwt voor 30 tot 60 minuten extra reistijd en adviseert weggebruikers om vooraf goed de route te controleren. Het schijnt een van de grootste infrastructuurprojecten te zijn van het land. Dat de Zuidasdok. Dat de familie Bauer zou terugkeren met hun reality-serie is al een tijdje bekend. Maar sinds gisteren weten we dat ze deze zomer in augustus te zien zijn met een nieuw seizoen van hun reality-serie De Bauers. Een nieuwe fase. Dit keer staat vooral het grootouderschap van Frans en Mariska centraal, nu ze opa en oma zijn geworden van kleinzoon Jantje. Ook volgen kijkers nieuwe ontwikkelingen binnen het gezin en werkt Mariska toe naar haar eigen theatershow. Het zit er ook aan te komen.
2: Ja, wel leuk. Is een hoop te zien, denk ik, in deze serie.
0: Mooi, man.
2: Nieuw vriendinnetje natuurlijk van Chris. En
0: super.
2: Natuurlijk Jan die vader is geworden. Echt, nou, dit wordt echt smullen weer.
0: Dat zijn leuke mensjes. Augustus kunnen we dat kijken.
2: Ja, toch? de exacte datum is nog niet bekend. Maar wel dat het in augustus weer begint.
0: Oké. Nou, even een paar appies. Ik ga ook kijken. Daarna gelijk door naar het werk. Eitjes uitdraaien, zegt Thomas Locht. Even kijken. Marius zegt kijken en een snipperdag nemen. Oh ja, nou, dat ga ik niet doen. Nee, ik ga wel even door. Danny zegt, ik sta gewoon een half uurtje eerder op dan normaal. Ik moet toch werken. Even kijken. IJsklontjes achter de ventilator en in de avond even voorslapen, zegt Patrick. Oh, dat was jouw tip, Tieners.
2: Ja.
0: Slapen en ik zie het de volgende dag wel, zegt Brigitte. Richard zegt ook, net als Tinia, gewoon slapen. Evert zegt ook, ik ga niet kijken. Ik neem het op. Waarom zou je het opnemen? Ik neem het op. Dit is toch gewoon een uitzending gemist. Kun je toch één klikken? Hoef je zelf niet op te nemen. Het is niet jaren 90 waar we in zitten.
2: Oh, nou, ik neem ook nog wel eens wat op, hoor.
0: Hoe neem je op dan?
2: Nou, dat kan gewoon heel makkelijk bij ons op één druk op de knop op het afstandsbedieningje bij ons.
0: Nee, oh, ik krijg nu error in mijn hoofd. Maar we hebben toch gewoon een uitzending gemist tegenwoordig?
2: Ja, maar op de televisie dan. Doe gewoon even het programma wat je wil kijken. Doe je even op opnemen klikken. En dan staat het mooi in een overzichtje. Is lekker makkelijk.
0: Error.
2: Nou, dat is helemaal geen error.
0: Ja,
2: is het nou zo ouderwets dan opnemen?
0: Ja, dat is ouderwets. Ja.
2: Nou ja, ik vind opnemen top. Want weet je wat je dan kan doen met opnemen? Kan je lekker door de reclame heen spoelen. En met uitzending gemist gaat dat niet.
0: Oké. We gaan door met het programma. Nog even een paar. Evert zegt, hey Marcel, ik ga zeker ook kijken vrijdag. De samenvatting natuurlijk om 6:00 in de ochtend. Moreno zegt, ik ga ook kijken. Ricardo zegt, we gaan natuurlijk kijken na de wedstrijd. Naar de wedstrijd is het dan. En goedemorgen, als Nederland eerste in de pool wordt, spelen ze waarschijnlijk tegen Marokko om 3:00 s'nachts. Op maandag, dinsdag, nacht. Ja, maar kijk, dat is een betere tijd. Dan zijn wij al wakker, Tinia.
2: Ja, dat is beter.
0: Dan zijn we, tenminste, bijna zijn we wakker. Oké. Nou, dank allemaal voor jullie leuke reacties. Wordt gewaardeerd.
3: Daar heb je Tinus en Marcel.
0: Ja, dan zitten we weer met de problemen des levens.
3: Ze zijn alweer in taal.
0: Maar ik weet nog steeds niet hoe ik het ga doen. Ik ga sowieso kijken.
3: Niet voor hunzelf, maar speciaal voor jou.
0: Wel jammer, kan niet bier drinken tijdens de wedstrijd. Nog meer problemen.

0: Niks is verplicht. Is wel gezellig, want hoe meer zielen, hoe meer vreugde. We gaan zometeen nog even een spelletje spelen, lijkt mij, Tinia.
1: Ja.
0: Lekker zometeen even de 06-roulette doen. Zometeen hoor je ook Frans Duits en Lange Frans. Die hebben namelijk de handjes ineengeslagen. Lange en Frans. Tour de France hoor je zometeen aan Saskia en Serge en Pilsje in de zon.
2: Nee.

0: Dit is 06 Roulette.
1: Wat dan?
0: 06 Roulette.
2: Tinia. Ja. Take it away.
3: Oh, nou,
2: beetje sumier.
3: Dit was een goede draai. Wacht even.
2: Nee, ik vond ook geen. Dat was niet lekker.
3: Kijk, deze is beter.
2: Ja, anders was vaseline op het balletje.
3: Nee, ik moest gewoon even wat harder draaien aan het wieltje. Maar hij is vandaag wederom weer gevallen op 2 cijfers. En dat is een 2 en een 7. Hij is op 27 gevallen.
2: Gadverdarrie, wat vind allemaal nee.
3: Ja,
2: gisteren ook al.
3: Kan er ook niks aan doen.
2: Nee, dat weet
3: maar
2: ik.
3: Maar ja, sommige mensen hebben dit wel en die zijn nu heel blij. Dus als je een 2 en een 7 hebt na je 06, dan maak je dus kans op...
2: Ja, oh ja, de Ster NL Big Shopper. Ik zat even in de zomermuziekmap te zoeken naar wat... Want ik heb namelijk een heel leuk zomerliedje wat ik ga draaien.
3: Oh, ja. Leuk. Ja, maar goed, nogmaals, appen Jackpot in de NPO Luister app. Als je dus een 2 en een 7 in 06 nummer hebt. En dan maak je dus kans op hele mooie prijzen. Waaronder dus die Big Shopper.
2: Ja, oké.
0: 06 Roulette.
2: Dan spelen we dus een 2 en een 7. Nou, ik schat in niet veel.
3: Dat... Nou, misschien wel.
2: Die jij wel dan? Heb jij het?
3: Nee, geen 7. Nee.
2: Nee, ik ook niet. Ja, ik wil even een zomerliedje draaien. Dit is namelijk, wat zou het zijn geweest? Dit is jaren 90 geweest. Het was een damesgroepje. Volgens mij ook maar één liedje gehad. Of was het daarna nog een, dat was niks geworden in ieder geval. Het was een damesgroepje onder de naam Wauw. Wauw! En Wauw, dat was in de tijd van TMF, The Music Factory. Mensen die een beetje van mijn leeftijd zijn, die kennen dit wel. Die hebben dit clipje meermaals gezien. Heerlijk zomerliedje. Het heet ook Zomer.
4: Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Het wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

0: Django, Django Wachter. Daar zijn vaders voor. En wauw ervoor. Damesgroepje, jaren 90. Echt zo'n TMF-hitje was dat. En zomer. Het is 8:30.
1: 06 roulette.
0: We spelen een 06 roulette met twee cijfers. En Tinia weet welke dat zijn.
2: Een 2 en een 7.
0: 2 en een 7. Dan mag je je melden bij Tinia in de app NPO Luister. Dan doe je even een woordje sturen. Het woord jackpot.
3: Hij voorspelt altijd het weer en de zon schijnt elke keer, oh wat lekker.
0: Alleen als je een 2 en een 7 in je nummer hebt, beide.
3: Als hij regen heeft voorspeld, blijft hij even goed mijn held, baal als een stekker.
0: We krijgen het weerbericht van onze Jan.
3: Jan de Weerman, wow, wow, wow, Jan de Weerman. Wat wordt het weer, Jan de Weerman? Schijnt de zon misschien vandaag?
0: Jan, goedemorgen.
4: Goedemorgen Marcel, goedemorgen Tinia, goedemorgen Clubje. Vanochtend is de zon er goed bij. De noordoostenwind is zwak tot matig. De temperatuur vandaag 25 tot 32 graden. En de vooruitzichten zijn veel zon en droog. Temperatuur 34 tot 38 graden.
0: Zo.
4: En hier onze spreuk. Zingt de vink in de vroege morgenstond. Wist er zeker, dat er zeker... regen komt.
0: Zeker, zeker. Twee keer zeker was het. Zeker en vast. Dankjewel, Jan. Tot morgen. Het is 8:30 geweest. Tijd voor het nieuws.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt doordat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. In Den Hoorn bij Delft heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. Brandweer rukte vannacht uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Inmiddels is het vuur onder controle. Er kon worden voorkomen dat het oversloeg op andere panden.
0: Gelukkig. Dankjewel, Dorald. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. 214 kilometer met bijzonderheden op de A4 Rotterdam-Amsterdam... tussen Ypenburg en Nieuw-Vennep. 55 minuten extra rijden. En de A16, daar heb je een minuutje of 20 van Breda naar Rotterdam voor Dordrecht. A17, Roosendaal-Dordrecht tussen Standaard Buiten en Klaverpolder. 31 minuten en wegwerkzaamheden op de A27. Breda naar Gorkum tussen Hank en Gorkum. Daar heb je 25 minuten extra rijden. Nou heb ik in mijn leven, in mijn werkende leven, zeg maar hier op de radio, met heel veel mensen gesproken. Dat gaat van een advocaat tot een timmerman, tot een sporter op hoog niveau, tot noem ze allemaal maar. Maar ik heb nog nooit met een thermofysioloog gesproken. Tinia.
2: Ja.
0: Gaan we zo meteen wel doen.
2: Maar waarom? Dat hoor je zo meteen.
0: Dat is nou, wat een cliffhanger. Thermofysioloog. Waarom en hoe en wat, dat hoor je zo.
1: NPO Sterren en L.
6: De nummer 1 van de zomer.
0: Yes, met Tino Martin. En een beetje jong en dom.

0: De Playa. Alles is een beetje zo'n beetje playa. Ik woon hier in de binnenstad van Dokkum. Hier hebben we dan de zogeheten bolwerken. De bolwerken van Dokkum. En daar kun je dan overheen lopen. En dan loop je zeg maar om het stadscentrum heen. Nou, ik vind dat nu ook de playa.
1: 06 roulette.
0: Kun je prima zijn. Het is, even kijken, iets na 8:30. We doen een 06 roulette vandaag met twee cijfers, Tinia. En dat zijn...
2: Een 2 en een 7.
0: 2 en een 7. Als je die 2 en een 7 nou in je telefoonnummer hebt... dan doe je even een appje sturen met het woord jackpot. En wellicht krijg je zo meteen bericht dat je de gelukkige bent. Dan win je wat prijzen. Daar zo meteen meer over. Je hebt nog een minuutje of 10. Als je 2 en een 7 hebt, dan doe je nog maar even appen met het woord jackpot. Ik ga even wat nieuwe muziek doen. Een nieuw liedje van Corrie Konings.

0: 2 en een 7. Moet je je nummer hebben, dan heb je een jackpot. Dan stuur je ook dat woord jackpot even in onze NPO Luisterapp.
1: Stemmen NL, de hele zomer lang.
0: Nou, zomer is het zeker in Nederland. Het is al warm en het wordt knetterheet de komende dagen. Ja, en als het warm of en of heet wordt, dan doen veel mensen natuurlijk hetzelfde. Dan de douche maar even aan. En de douche niet al te warm, sterker nog, liever op ijskoud. En dan hopen dat men een beetje afkoelt. Maar werkt dat eigenlijk wel of kun je beter iets anders doen? We gaan dat vragen aan thermofysioloog Koen Bongers. Koen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, fijn dat we even kunnen bellen, Koen. En wat een mooi beroep heb je, thermofysioloog.
2: Ja, mooi hè?
0: Ja, dus dat alles met warmte, of afwegende temperatuur moet ik dan zeggen, want dat is thermo. Temperatuur, ja. En met fysio.
2: Nou ja, kijk, ik hou me heel erg bezig met de temperatuurregulatie van het menselijk lichaam.
0: Ja.
2: En alles in rust of tijdens inspanning. En nou, wat gaat er aan goed, wat kan er aan misgaan? Dat soort dingen een beetje.
0: Nou, dan zitten wij aan het juiste adres, want ik wil dat graag weten. Ja, veel mensen springen dus bij warm weer onder een koude douche, maar is dat wel zo slim?
2: Nou ja, kijk, een koude douche is in eerste instantie voor het comfort even prettig. Hè? Dus wat ervoor zorgt is dat je, dat koude water, dat geeft een verkoelend effect.
0: Ja.
2: Maar het zorgt er ook voor dat jouw bloedvaten in de huid een beetje samen gaan trekken. Want die denken van, hé, het is wat koud omheen, ik wil warmte vast gaan houden.
0: Ja.
2: Dus op het moment dat je dan weer uit je douche komt, dan is je lichaam juist in de stand gekomen van, hé, we moeten wel warmte vast gaan houden. Dus daarna ga je juist wat sneller het warm krijgen, als het ware.
0: Dus het heeft wel een tijdelijk effect?
2: Het heeft een tijdelijk effect. Het is wel met name heel effectief. Hè. Je ziet ook heel veel gebruikt worden nu ook bij mensen die bijvoorbeeld een hitteberoerte doormaken. Na een inspanningsevenement. Ja, dan is het gewoon noodzaak om mensen zo snel mogelijk af te koelen. En dan moet je dus juist wel een heel koud bad gebruiken.
0: Ja.
2: Maar heb je zelf gewoon een warme dag achter de rug en denk je, nou, even lekker onder de douche. Ja, kies dan eerder voor een wat lauwere douche.
0: Ja.
2: Zodat je gewoon wel onder de lichaamstemperatuur zit qua douchewater. Dus dan voelt het nog steeds verkoelend aan. Maar krijg je niet dat na-effect, als het ware.
0: Ja, wat zou dan de ideale douchetemperatuur zijn? Als ik nou een temperatuurregelaar echt heb aan de muur. Wat zou je dan adviseren? Graadje of 3, 34?
2: Nou ja, daaromtrend. Rond die koers, denk ik.
0: Ja.
2: Misschien iets koeler kan ik wel. Dat je zegt, van 30 tot 35, zeg maar zoiets.
0: Ja.
2: Maar goed, ga je heel veel kouder zitten, dan ga je dus echt dat vasoconstrictie krijgen. Dus dat samentrekken van de bloedvaten.
0: Ja, ja. We horen ook wel even iets anders. Ook wel vaak dat je bij warm weer beter warme koffie of thee kunt drinken. Maar is dat feit of fabel?
2: Ik denk een beetje van beide. Kijk, als je op het terrasje gaat zitten en je kunt kiezen tussen een koud drankje of een kopje koffie.
0: Ja.
2: Een koud drankje, dat koude drinken komt in je lichaam terecht. Dat kan wat warmte onttrekken van je lichaam. Dus dat kan fijn zijn, ook voor je comfort is het weer goed. Pak je juist een kopje koffie, dan wordt je lichaam misschien wat eerder aangezet om warmte af te gaan geven. Hè? Dat je start met zweten bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: Dus dan is het voor je warmte afgift weer. Voordelig.
0: Dus een koud biertje op het terrasje, dat longt natuurlijk altijd. Maar een kop koffie doet goede zaken als het warm is.
2: Nou ja, ik denk dat beide goede zaken kan doen. De effecten zijn allebei heel klein.
0: Ja.
2: Dus mijn voorstel zou zijn, doe vooral waar je lekker comfortabel bij voelt. En als dat een koud biertje bij is, is het pak dan lekker een koud biertje.
0: Oké. Wat zijn, want we hebben het nu over temperatuurverschillen en zo. Maar wat is het ergste wat er kan gebeuren? Stel, die temperatuur is, dat verschil is zo groot. Wij maken dat bijvoorbeeld, we gaan onder een hele koude douche gaan staan. Is dat gevaarlijk?
2: Nee, in principe niet. Kijk, je ziet dat wat ik net al zei, er is veel bij inspanningsevenementen gebeuren. Waarbij je dus mensen een hitteberoerte hebben. Dus een lichaamstemperatuur boven de 40 vaak.
0: Ja, ja.
2: Dan worden ze in een koelbad, in een ijsbad gelegd. En dan watertemperatuur is dan 2 tot 6 graden, dus extreem koud.
0: Zo.
2: En daar reageert het lichaam heel erg goed op. En dat is ook heel effectief in het verlagen van die lichaamstemperatuur.
0: Ja.
2: Kijk, op het moment dat wij nu, als ik op dit moment in de koelbad word gelegd, dan reageert mijn lichaam daar toch weer net wat anders op, omdat ik niet oververhit ben, als het ware.
0: Ja.
2: Is het dan gevaarlijk voor mijn lichaam? Nou, in principe niet. Maar vind ik het prettig? Nee, dat ook weer niet. En dan ga ik toch als signalen geven van, hey, ik wil er snel mogelijk uit.
0: Ja.
2: En dan hebben die mensen die een hitteberoerte hebben dat niet.
0: Ja, wat is de beste tip die je kunt geven eigenlijk als thermofysioloog aan mensen die het de komende dagen warm tot aan heet krijgen? Want dat gaat het worden in het land.
2: Ja, nou ja, doe het rustig aan. Hè. Zoek zoveel mogelijk de schaduw op. Drink voldoende. En niet pas als je dorst krijgt. Maar zorg gewoon dat je echt gewoon goed je vochtbalans als het ware in peil houdt. En een beetje de standaard tips. Hè. Dus ja, zorg dat het in huis ook gewoon koel blijft. Waar mogelijk. Dus sluit de deur overdag. De gordijnen dicht. En in de avond zet het open dat het door kan luchten.
3: Ja.
2: En draag gewoon wat luchtige kleding. En ik denk nog een tip voor... Kijk, zweet is gewoon ontzettend belangrijk, een warmte afgegeven. Wat je ook kunt doen is gewoon een natte spons pakken of een plantenspuit en water het uitbrengen.
3: Ja.
2: En als het water kan gaan verdampen, dan geeft je heel veel warmte af. Dus dat is een makkelijke tip om toch wat extra warmte te verliezen als het ware.
0: En als ik nou zie bijvoorbeeld mijn collega 10 jaar, die wordt een beetje versuft door de warmte. Kan ik haar helpen met iets?
2: Nou ja, misschien een kopje koffie voor haar halen in plaats van dat ze het zelf moet doen. Dat zou kunnen helpen.
0: Ja, ja.
2: Zorg dat ze rustig aan kan doen en waar mogelijk gaan koelen.
0: Oké. Okay. Nou, ik zal een beetje op haar letten. Dankjewel, Koen. Goeie tips. Hier kunnen we mee. Thermofysioloog Koen Bongers, dankjewel voor je tijd. Een mooie dag vandaag.
2: Zelfde. Hoi.
0: Hoi.

0: Hans Veurink en een avond voor in de boeken.
1: 06 Roulette.
0: Wij spelen de 06 Roulette. Of eigenlijk, kan ik wel zeggen, hebben we dat gespeeld. Want we zijn toe aan een winnaar of winnares. En de vraag is, Tinus, wie?
2: Hebben we aan de lijn. Dat is Niek uit Apeldoorn.
0: Niek, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Niek. Lekker aan het werk in de installatietechniek.
3: Ja, wij zijn wel druk.
0: Dat is wel mooi. In jouw werk zit ook je naam.
3: Ja.
0: Ja, installatietechniek. Niek, dat is het even toeval, Niek. Wat doe je precies installeren?
3: Warmte, pompen, ketels, airco's.
0: Ja, airco's nu veel op het moment of niet?
3: Ach, niet aan te slepen die dingen. Echt
0: nee,
3: niet.
0: We hadden vanochtend in het nieuws inderdaad. Dat mensen, dat is toch mensen eigen. Als we het dan warm krijgen, denken, oh ja, shit, we moeten nog even een airco hebben. Ja,
3: ja. Ja.
0: Dat merk jij ook. Je hebt de bus vol liggen met die dingen.
3: Ja.
0: Heel goed. Hey, twee cijfers in je nummer. Tinia, heeft hij ze?
2: Ja, hij heeft ze.
0: Hij heeft ze. Handen hangt hij natuurlijk niet aan de lijn. Niek van de installatietechniek. Gefeliciteerd, Niek. We gaan wat leuks opsturen.
3: Ja, dankjewel.
0: Wens je een mooie dag.
3: Ja, bedankt. Hetzelfde.
0: Daar hoor ik.
3: Oh,

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Dooral Megens met het NOS Journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. En dat was 2 jaar geleden nog 32%. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. En dat is zorgelijk, zegt het Nibud.
2: Moeilijker rondkomen, meer geld zorgen, meer betalingsproblemen ook. Vaker de rekeningen niet kunnen betalen, vaker rood staan. Over die hele linie zien we inderdaad toch een negatieve ontwikkeling ten opzichte van 2 jaar geleden.
1: Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. België heeft 5 leden van de Taliban een visum gegeven voor een bezoek aan Brussel. De delegatie is uitgenodigd door de Europese Commissie om te praten over uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De commissie benadrukt dat het alleen technische gesprekken zijn, zegt correspondent Kisha Hekster.
3: Die gesprekken worden dan gevoerd door ambtenaren. De gesprekken zijn ook niet in een EU-gebouw, maar waarschijnlijk in een hotel en niet in de stad. Allemaal anders dus dan een normaal bezoek van een delegatie aan de EU.
1: Het bezoek is omstreden vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. Tieme Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Heringa is 20 jaar oud en neemt in de gemeente Dantumadiel in Friesland de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren onder zijn hoede. In het dagelijks leven studeert Heringa rechten in Groningen. Op zijn 19e was hij lijsttrekker voor de Friese Nationale Partij. Tot zijn verrassing kwam zijn partij in Dantumadiel in de coalitie. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken. Dat zijn plaatsen waar mensen kunnen afkoelen. Op die plekken is er water, en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theater, kerk of buurthuis. Zo melden de GGD en de gemeente Amsterdam. Het weer, vandaag opnieuw veel zon. Het warmt snel op. Vanmiddag wordt het 27 graden in het noorden en zo'n 32 graden in het zuidoosten. En vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Bob, dankjewel. Kijk nog even naar het verkeer. De meldingen van de ANWB. De A2 Den Bosch naar Utrecht tussen Veghel en Waardenburg, 26 minuten. Klein uurtje op de A4 Rotterdam-Amsterdam voor Nieuw-Vennep. En de A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht, 17 minuten. Minuutje of 15, ook wel een kwartier genoemd. De A17 Roosendaal-Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. En de A27 Breda naar Gorkum tussen Hank en Gorkum, wegwerkzaamheden. Kilometertje of 8, vertragingstijd 24 minuten.
0: De Sterren NL Top 200. Marcel de Vries.
4: Ja, die zoekt nog suggesties voor deze prachtige zomerlijst die we dus donderdag uitzenden de hele dag hier op Sterren NL. Mocht je leuke zomerliedjes weten die er absoluut in moeten, laat het weten.

0: Pascal Rediger. En de badkamerkraan daarvoor Donnie en Marco.
1: Dames en heren, de ochtendshow Marcel in de Morgen. Ja. Presenteert met trots historische feiten.
0: Ja, goedemorgen. Als je de radio net aan hebt op deze toch wel lekkere dinsdag. Moet ik zeggen, hier is het inmiddels bewolkt geraakt, Tinia.
2: Oh, dat is niet best, bewolkt.
0: Nou ja, god ja, het zijn ergere dingen. Het wordt nog mooi hoor, deze week.
2: Ook wel even lekker.
0: Ja, niet erg. Deze dag, 23 juni... is ook een bijzondere dag in de historie. Want in 1900, precies, ze zijn mooi rond getal. In 1900 wordt de koepel van de Basiliek de Sacré-Cœur in Parijs geopend. De kerk op de heuvel van de Montmartre die groeit uit tot een van de bekendste herkenningspunten van de Franse hoofdstad. Heb je hem gezien of niet?
2: Ja, ik heb hem. Ja. Ik ben natuurlijk afgelopen zomer ben ik met mijn vriend daar geweest. En Paris. We hebben alle in Paris. Ja. En we hebben alle hotspots gehad. Dus we zijn hier ook geweest. Dan moest je helemaal omhoog lopen. Meine Güte.
0: Ja, nee, dat is zeker.
2: Oh, dat was goed. Echt een warm weer. Poh.
0: Dat was niet Meine Güte, maar voor Meine Kute was het meer. Want het gaat in de kuiten zitten.
2: Hè? Ja, dat vooral, ja. En die trappen zijn echt intens daar.
0: Ja. In 1955 brengt Walt Disney de film Lady en de Vagebond uit. De romantische scène met het bord spaghetti. Dat wordt natuurlijk een van de beroemdste momenten uit de filmgeschiedenis. Spaghetti, heb je dat al eens gedaan met je vriend? Want jullie zijn natuurlijk onder Cleffy en Beffy zijn jullie samen.
2: Nou, doe even nog.
0: Ja, die foto in Parijs, Tinia. Voor mijn goede gesproken. Hey.
2: Nou, dat is toch romantisch? Dat hoort toch bij Parijs?
0: Gadverdamme.
2: Nee, maar samen spaghetti eten hebben we überhaupt nog nooit gedaan. Maar ook niet met een slietje.
0: Met een slietje even.
2: Dat zie je volgens mij ook echt alleen in films.
0: Ja. In 2005, dat is iets dichter bij huis, raakt Nederland in de ban van de Veluwse puma. Het mysterieuze dier wordt meerdere keren gezien en ook gefilmd. Maar het blijkt uiteindelijk geen puma te zijn, maar gewoon een grote, verwilderde kat. Ik weet het nog goed dat het in het nieuws was, inderdaad. Dat men dacht dat er een puma was op de Veluwe. Ja, ik heb gisteren, toen ik naar Hilversum reed, net voor Lelystad, zag ik iets. En ik denk dat het een vos is geweest. En dat was een heel mooi gezin, maar dat is het nog hartstikke vroeg. Hè? Dat was voor vijven, was dat. Ik dacht een vos, maar het kan ook een wolf zijn geweest. Dus ik nog steeds denk ik, ja, weet niet. Op afstand ziet het er toch altijd anders uit. Dat bleek dus ook met die puma zo te zijn. Dat was gewoon een kat.
2: Bizar.
0: Ik denk dat ik een vosje heb gezien, denk ik. Dan een bonusfeitje. Op deze 23 juni in 2008 wordt in Amstelveen voor het eerst een eikenhuwelijk gevierd. Een eikenhuwelijk. Dat is als je 80 jaar getrouwd bent. Een echtpaar is dus 80 jaar getrouwd. Holy moly, een mijlpaal die in Nederland overigens nog nooit eerder is bereikt op die dag. In 2008, 80 jaar getrouwd.
2: Zo.
0: Gaan wij niet meer redden?
2: Nee, inderdaad.
0: Nee, dan moet je echt... of je moet heel oud worden. Dan kan het nog.
2: Dan kan het wel, maar jeetje, maar mina.
0: 80, bij mij op, dan zou ik 125 moeten worden.
2: Je weet het niet, hè?
0: Hè?
2: Je weet het niet.
0: Nou, nee, joh. Dat moet je denk ik ook niet willen. Want volgens mij gaan al je vrienden en vriendinnen en alles valt om je heen.
2: Ja, dat
0: echt
2: klopt.
0: Valt letterlijk, met de houten jas aan. en zelf blijf je over. Nee, dat lijkt me helemaal niks. Hè, mijn ex? Vanochtend zon en wolken, lokale spatje regen. Vanmiddag veel zon, 27 tot 32 graden. Het wordt vanmiddag dus een stuk beter. Weinig wind. En vanavond nog lang warm.
3: Hey, vrienden.
0: Barbecuen wordt dat. Dat kan niet anders.
3: Hey, vrienden.
0: Vrienden, het is 12 over 9.

0: Jari Hellegers ervoor en de vlam in de pan.
1: Sterren NL, WK Update.
0: Tine, zal ik even een klein WK-updateje geven, even voor vandaag? Even.
2: Ja, dat is goed.
0: Even dat we eventjes gaan kijken wat voor wedstrijden we vandaag kunnen verwachten. Want vandaag speelt onder andere Portugal. Om 7 uur vanavond spelen ze tegen Oezbekistan. Die hebben wij getroffen in een vriendschappelijke wedstrijd, hè?
2: Oh ja.
0: In New York.
2: New York.
0: Oezbekistan. Kijken hoe lastig ze zijn voor Portugal. Om 10 uur vanavond dan speelt Engeland, ploeg van Harry Kane, tegen Ghana. En in de komende nacht, van dinsdag op woensdag, dan speelt Panama om 1 uur tegen Kroatië. En om 4 uur Colombia tegen Congo. Dat zijn de wedstrijden van vandaag. Ja, en het maalt me nog steeds maar door mijn hoofd. Want hoe zal ik dat nou donderdag aanpakken? Ik weet het, jij blijft liggen. Ik heb ook al gedacht, anders moeten we maar gewoon radio maken. Maar ja, dan sleep ik jou er weer mee.
2: Ja, dan moet ik Pip ook zo vroeg in de nacht meenemen. Dat is ook weer zo wat.
0: Nou, vroeg in de nacht. Ik zou dan gewoon donderdagavond gaan zitten. Gaan we radio maken tot de wedstrijd. En dan na de wedstrijd pakken we hem weer op.
2: Oh ja.
0: Dan is het, de wedstrijd is, nou laten we zeggen, 3:15 is het klaar. Pakken we hem weer op. We hebben een uurtje. Oh nee, we hebben een paar uurtjes extra. Echt,
2: een paar uurtjes zijn
0: dat,
2: ja.
0: Dat wordt wel heel veel radio wordt het dan. Nee, misschien moeten we dat ook niet doen.
2: Nou ja, net even qua timing allemaal net niet handig.
0: Ik vind dat ook allemaal. En dat is dus het lastige aan dit WK, dat het zo ver weg is. En ja, dat we met die tijdsverschillen zitten. Dat is gewoon. Ik heb dat met de Formule 1 ook wel eens, als ze aan de andere kant van de wereld zitten. Ik wil het toch kijken. Maar ja, het haalt je helemaal uit het ritme.
2: Ja, of je gaat gewoon heel lang middagdutje doen.
0: Nee joh. Als het buiten 3, 4, 35 graden is, ga ik een middagdutje doen. Nee, dat gaat niet lukken. Dus nou ja, Troubles in Paradise. Ik kom er nog wel even op terug wat plan de campagne wordt.
2: Ja, ik ga in ieder geval lekker slapen. Het is mij wel ze ballen maar lekker.
0: Ze ballen maar lekker.
2: Ik zie het wel. Ik zie de uitslag wel tegemoet als ik wel
0: maar stel nou dat het zo'n wedstrijd is als afgelopen zaterdag. Dat we met 5-1 weten te winnen. Dat is een wedstrijd, die wil je niet missen.
2: Ja, maar kijk, als dit nu een wedstrijd was, de halve finale of de kwartfinale,
0: ja, nee, dat snap ik
2: weet
0: wel.
2: Je wel, dan vind ik dat veel spannender. Maar nu heb ik zoiets van, ze zijn al door, toch?
0: Nee, dat is nog niet zeker
2: dat is
0: allemaal.
2: Nog niet zeker.
0: Nee, zeker niet. De eerste hebben gelijk gespeeld.
2: Oh ja.
0: Nee, dus dat moet allemaal nog.
2: Kijk, ja, ze gaan er in ieder geval vanuit dat ze gaan winnen, dat ze doorgaan. Omdat Tunesië niet zo goed is, toch?
0: Ja, dat is de verwachting.
2: Maar je weet natuurlijk nooit wat er gebeurt.
0: Exacte mundo. Maar goed, ik wil er wel bij zijn als ze gewoon daar op het veld staan te juichen. En we gaan door naar de volgende ronde.
2: Ja,
0: waarom ook niet? Het is 1 uur 's nachts.
2: Ik zie het wel als ze gewonnen hebben.
0: Ja, nou goed. Even, zullen we het sfeertje nog even ophalen van afgelopen zaterdagavond?
2: Dat is wel gezellig.
0: Dat dacht ik al.

0: Yves Berensen en Terug in de Tijd. Doelen is een daarvoor en Oranje. Maar dan wel de versie Nederland-Zweden van afgelopen zaterdagavond. Dat was nog allemaal een beetje een christelijke tijd, zeg maar. Om 7 uur 's avonds. Nou ja, komende donderdag, vrijdag, dan komen we, kom vast goed, Tinia. Je kan gewoon je hondje meenemen. Pip, kom mee vrijdag.
1: Ja, Pip, kom mee vrijdag.
0: Och. Vrijdag deze het, neem je hond mee naar je werkdag.
1: Ja, en dat is dus de uitgelezen kans om eindelijk een keer Pip mee te nemen naar het werk. Dus,
0: ik heb Pip nog nooit gezien. Dat wordt kennismaken. Moet ik ergens aan houden? Moet ik ergens op letten? Moet ik,
1: nee hoor.
0: Oké. Nee. Moet ik iets meenemen? Moet ik...
1: Pip is altijd om te kopen met snoep.
0: Met snoep?
1: Nou ja, hondensnoepjes dan.
0: Oh, hondensnoepjes, oké. Dus niet dat ik een...
1: Nee. Okay. Hondenkoekjes of zo, of snoepjes.
0: Want ja, chocolade, daar kunnen honden niet over.
1: Nee, dat mag je niet geven aan
0: Pip. Nee, precies. Goed, we doen zo meteen een oude platenkoffer. Leuke liedjes, als zeg ik het zelf eventjes. Maar wat zou jij kiezen, Tinia?
1: Ik ga vandaag voor A.
0: Oh. Nou, zometeen horen we welke liedjes het zijn. Weten we ook welke Tinia kiest. Maar goed, die doet mee voor Spek en Bonen. Jij mag wel stemmen en gelijk al even checken in de NPO-luister-app. Vanochtend wisselen zon en enkele wolkenvelden elkaar af. Her en der is er ook wel een spatje regen mogelijk. Veel zon krijgen we vanmiddag. En dan loopt de temperatuur ook lekker op. 27 graden in het noorden en zo'n 32 graden in het zuidoosten. Bij weinig wind. Vanavond dan blijft het nog lang warm. Komende nacht is het helder. 15 graden in het noorden, 19 in het midden, 21 in het zuidwesten. En morgen is het zonnig, dan wordt het nog warmer. Let eens op, dan wordt het 29 tot 36 graden dan, hè? Heb het over. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. De A2 Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen, West en Waardenburg. 18 minuten, 39 heb je op de A4 Rotterdam-Amsterdam voor knooppunt Hofvliet. A27 Breda naar Gorkum. Voor Gorkum heb je 18 door wegwerkzaamheden. En de A325 Nijmegen naar Velpenbroek tussen Elden en Huissen. 17 minuten, kapotte auto, 3 kilometer.
2: NPO Sterren NL.
3: De nummer 1 van de zomer.
0: En die prachtige nieuwe van Amar. Stem in je hart.
4: Stem in je hart.

0: Amar hadden we stem in je hart en dit was René Schuurmans. En laat de zon in je hart. 10 minuten over 9:30. Smakelijk bakkie als je lekker aan de koffie zit. Als dat niet zo is, dan zometeen maar. Weet je niet, het is een beetje koffietijd. Zometeen ook echt even een bak koffie in gooien. Het is alweer, als ik thuis zit, 10 jaar, dan komt het er bijna niet van. Het is ook hard werken, weet je wel, radio.
1: Ik moet ook zeggen, als ik hier ook alleen zit, pak ik ook bijna geen koffie.
0: Nou ja, misschien ook wel een keer goed voor ons. Even zo'n dag onnuchteren.
1: Ja, eigenlijk helemaal niet nodig.
0: Nee, verkeers... wat zeg ik?
1: Verkeersinformatie? Ja, nee,
0: het slaat me op mijn hoofd. Ik zit hier...
1: De warmte slaat al, ik heb hier in.
0: Een temperatuur, het lijkt hier wel een subtropisch zwembad waar ik in zit. alsof ik in de huttenheugde zit. Zo'n... Niet normaal. Ik moet echt even de deur open hebben. Dames en heren, het is tijd voor de oude platenkoffer. Oude meuk is leuk. Ik heb 3 liedjes. Dit zijn ze. Ja.

0: ging je nou voor A?
1: Ja.
0: Ach. Mosselfeest in Zeeland, hè? Dat is wel een fenomeen natuurlijk. Aan de kust van Bluff is keuze A. Dan hebben we keuze B, een liedje van Don Mercedes.
2: Maar wanneer mijn kind in mijn armen springt, ben ik weer thuis.
0: Dat is wel een mooi liedje zo in de verkeersinformatie. Dan ben ik thuis. Don Mercedes. En dan hebben we nog een keuze C. Dat, ja, dat is wel een lekker liedje. Die komt het mooist uit de box als het dit weer is. En misschien nog een beetje warmer. De Makkers. De Zomerzon. Ja, mooi hè. Laat het weten. Je mag het doorgeven in de app. Je kan heel makkelijk en gratis bovendien stemmen op een polletje. Dat kan in de NPO Luister-app. Doe wel even het goede kanaal uitkiezen. Dus niet bij 3FM of bij NPO Radio 2, waar nog een kleine vacature open staat. Wij gaan niet solliciteren, Tinia, hè?
1: Nee, zeker niet. Nee. Er is ook allemaal enge muziek op een Radio 2.
0: Dat zegt mijn vader. Dat is helemaal niet waar. Dat is helemaal niet waar.
1: Wel minder gezellige muziek.
0: Ja, ja, ja. Maar je kan ook altijd muziek adopteren daar, hè? Dat is ook... NPO Luister, daar stem je op de platenkoffer. Ferry de Lits en

0: De Gekke, Gerrit Joling, Jan Dino en Mijn Liefde. Het is bijna eigenlijk 10 jaar als je dit zo hoort. Het is bijna net zo lekker als deze, rammer.
1: Tengo la mente haciendo tic-tac, tic-tac, tic-tac-tac-tac-tac-tac.
0: Dit is mijn banger. Deze staat bij mij thuis op repeat.
2: Enge muziek vind ik dat wel.
0: Dat vind jij enge muziek allemaal? Wat vind jij allemaal eng? Waar houdt de grens eng op?
2: Oh, lekker Nederlandstalig, lekker gezellig.
0: Ja, maar dit is bijna Nederlandstalig.
2: Ja, tic-tac.
0: Klein Spaanse woordje zit erin. Maar ja, als er iemand handig is met muziek, ik ben dat totaal niet. Maar dan zou ik dit omzetten naar het Nederlands. Maar dan wel iets gezelliger maken. En dan niet te eng, maar dat...
1: Tengo la mente haciendo tic-tac, tic-tac, tic-tic-tac-tac.
0: Super, super liedje. Goed, we hebben 3 liedjes vandaag in de koffer. En daar zit onder andere in mooi liedje van Bluff. En er kwam een reactie op van Melanie Biesheuvel. Die zegt, morgen Marcel 10 jaar, ik ga vandaag voor keuze A. Zaterdag sta ik namelijk aan de kust bij Bluff tijdens Concert at Sea. Is dat zaterdag alweer? Jeetje. Nog een fijne uitzending en de groetjes van Melanie. Mooi. Prachtig. Keuze A vandaag in de koffer. Elbert zegt, ik ga voor B omdat ik veel van huis ben... en dan niks liever wil dan mijn zoontje Ivar een dikke knuffel geven als ik thuis kom. Niet dat hij dat wil, want meneer is al 10, hè?
3: Maar wanneer mijn kind in mijn armen springt, ben ik weer thuis.
0: 10, dan word je 10er inderdaad. En dan heb je inderdaad zoiets van, nee... Knuffel, dat kan nog, maar een kusje, och.
2: Ja, dat gaat dan wel over dan.
0: Ja,
2: hè?
0: Dat is klaar, hoor. En dan hebben we nog een keuze C, dat zijn de makkers. Met de zomerzon. Nou, je kan nog wel even stemmen, een minuutje of 6 ongeveer in de NPO Luister-app. Doe je best. Maak een eerlijke keuze. Wordt het Bluff? Wordt het Don Mercedes? Of worden het de makkers met de zomerzon? Kan eigenlijk niet misgaan, zeg maar. We horen het zometeen. Eerst muziek van de band Stamvast uit Volendam. Ik wil bij je zijn. Mijn hart klopt.

0: Raymond Hermans en In de Boeken. Nou, dit programma gaat ook bijna de boeken in. Kan zo meteen weer richting beeld en geluid voor het archief. Voor de mensheid.
1: Zeggen, ja.
0: Ja hoor. We doen er nog even eentje, Tinia. En dat is het liedje met de meeste stemmen uit de platenkoffer. En dat is geworden...
1: Ja, met 44% van de stemmen. Dan ben ik thuis van Don Mercedes.
0: Mooi. Prachtig liedje. Mooi afsluitertje zo.

0: Don Mercedes, dan ben ik thuis.
1: Sterren NL, het ritme van de zomer.
0: Ja, zo is het. De zomer vier met Sterren NL. De nummer 1 in Nederlandstalige muziek. De nummer 1 in zonnige Nederlandstalige muziek. Want dat draaien we hier lekker veel. En aanstaande donderdag helemaal, want dan hebben we de zomertop 200. Dat is de zomerlijst die we gaan uitzenden van 6 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds. En dat doen we met onder andere Danny Blom, Perry Krams, Jan Paparazzi. En wij zijn er ook 's ochtends, ja. Tinia. We mogen hem aftrappen.
2: Gezellig, ja, heerlijk.
0: Het wordt een hele leuke lijst. En die stellen we samen met jou als luisteraar. Dus mocht je tips hebben voor de zomerlijst, voor de zomertop 200, laat het ons weten en stuur je suggestie gerust in de NPO Luisterapp. Ga je nog wat leuks doen vandaag?
2: Weet ik nog niet.
0: Zo, ik hoor het.
2: Nee, geen idee. Ja, ik zat even te denken. Ja, ja. Ik heb er niks op de planning staan.
0: De pops niks op in your mind.
2: Ik denk wel even een paar zonnestraaltjes pakken.
0: Oh, lekker hè. Nou, niet te veel en smeer je goed in.
2: Ja, dat altijd.
0: Dat is belangrijk natuurlijk, moet iedereen doen. Maak er een mooie dag van en tot morgen.
2: Houdoe.
0: Zometeen veel plezier met Emily, die gaat op volle toeren. Dikke
3: doei. Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
4: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De ombudsman krijgt veel klachten over de digitale tolheffing in de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Het is voor veel automobilisten niet duidelijk dat ze tol moeten betalen. En mensen die niet digitaal vaardig zijn, kunnen niet eens betalen. Ze krijgen een betalingsherinnering die 9 euro extra kost. De ombudsman schrijft aan minister Karremans dat die herinnering gratis moet zijn. De Israëlische premier Netanyahu heeft nogmaals gezegd dat Israëlische troepen in het zuiden van Libanon blijven. Dat is in strijd met de afspraken die de VS en Iran hebben gemaakt bij hun staakt het vuren. Daarin staat ook dat de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Maar volgens Netanyahu is de bezetting van Zuid-Libanon nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de Israëlische acties in Libanon en heeft daarom besloten de straat van Hormuz weer te sluiten. Kort na haar verdwijning hebben de ontvoerders van de Amerikaanse Nancy Guthrie aan de familie een mail gestuurd waarin staat dat ze is overleden, meldt CNN. De 84-jarige vrouw is de moeder van NBC-presentatrice Savannah Guthrie. Op verzoek van de politie werd de mail stilgehouden. Nancy Guthrie is nog niet gevonden. De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar stiekem genomen naaktfoto's worden gedeeld. Belgische mannen maakten de beelden van hun vrouwen terwijl ze dat niet doorhadden, bijvoorbeeld tijdens het aankleden of douchen. Volgens de omroep worden er online afspraken gemaakt tussen mannen om foto's uit te wisselen. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wat stapelwolken elkaar af. Met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Files worden weer korter. Er staan nog wel een paar lange files door werkzaamheden. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 10 kilometer file bijvoorbeeld tussen Rosmalen-West en Waardenburg. 20 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A27 bij Gorkum is dat. En door de werkzaamheden op de A44 bij Afrit Noordwijkerhout staat de file op de A4 Rotterdam-Amsterdam. 29 kilometer tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. De vertraging is meer dan een half uur.
1: Sterren NL Top 200. Emily Sleven.
2: Een hele goede morgen, 10 uur geweest. Zometeen Guido van der Graaf. Ciao, doei, adios.

Hij zegt ciao, doei, adios, Guido van der Graaf. Deze single gaat hier lekker. Van 18 naar nummer 16 en dat in de Sterrenl Top 25. De lijst der lijsten, dat hoorde je afgelopen vrijdag. En ook deze vrijdag uiteraard weer gepresenteerd door Jan Paparazzi. Zometeen zingen we massaal over Corrie Konings. Zing ze zelf ook nog wel een stukje mee. Maar ja, het was natuurlijk echt het initiatief van Sven Versteeg. Robert van Hemert komt voorbij, zit nog in de gevangenis. Maar eerst even rennen.

NPO SterrenL Radio. Ondertussen nemen we even een kijkje in de SterrenL Top 25. Hij gaat namelijk van 10 naar nummer 21 in de lijst. Wel de Route Soleil, die neem ik ook dit jaar. Ik heb er zin in. Ik heb het over Wolt.

0: Afrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Israëlische troepen blijven in Zuid-Libanon, heeft premier Netanyahu nog eens gezegd. Volgens hem is dat nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. De VS en Iran hebben bij hun staakt het vuren afgesproken dat ook de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de Israëlische acties. De ombudsman krijgt veel klachten over de digitale tolheffing in de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Het is voor veel automobilisten niet duidelijk dat ze tol moeten betalen. En mensen die niet digitaal vaardig zijn, kunnen niet eens betalen. Ze krijgen een betalingsherinnering die 9 euro extra kost. De ombudsman schrijft aan minister Karremans dat die herinnering gratis moet zijn. Tieme Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Heringa is 20 jaar en neemt in de gemeente Dantumadiel in Friesland de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren onder zijn hoede. In het dagelijks leven studeert Heringa rechten in Groningen. Op zijn 19e was hij lijsttrekker voor de Friese Nationale Partij. Tot zijn verrassing kwam zijn partij in Dantumadiel in de coalitie. De 20-jarige Heringa zegt dat hij als wethouder jongeren meer wil betrekken bij de lokale politiek. Een camper die vorige week in een natuurgebied in Drenthe door een vlonderpad zakte, staat daar nog steeds. Blijkt lastig om de wagen daar weg te halen. De camper nam afgelopen donderdag een verkeerde afslag in natuurgebied Grolloerveen en kwam op het houten fiets- en wandelpad terecht. Een hele rij planken brak doormidden en de camper bleef schuin hangen op een moeilijk bereikbare plek. Er wordt nog gekeken hoe de wagen veilig kan worden weggehaald. Het bij wandelaars populaire pad is voorlopig dicht. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wat wolkenvelden elkaar af. Met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp. 7 kilometer file tussen Zoeterwoudendorp en Roelof Arendsveen, 9 kilometer. Een grenscontrole file op de A12 vanuit Arnhem. Geeft 3 kilometer file bij de Duitse grens en een kwartier vertraging. En 57 Brouwersdam Middelburg bij Vrouwenpolder, 2 kilometer file.
0: Donderdag, de Sterren NL. 200.

Dus wat is de waarheid? Als je echt de waarheid wil weten over André Hazes en over zijn zus uiteraard, dan luister je gewoon de podcast AD Hazes. Daar vertelt hij werkelijk waar echt gewoon alles. Eigenlijk is het helemaal niet meer zo dat mensen hem kunnen interviewen en dat hij daar nog dingen vertelt. Haal het maar gewoon uit zijn podcast. En het wordt goed beluisterd, goed bekeken. Tegenwoordig kun je dat ook allemaal meekijken. Zometeen één kopje koffie. En ook Henk Dissel die komt voorbij. Maar eerst Wesley Klein. En hier is In het hart van. Zij

Clouseau. Ja, we gaan langzaam richting die heerlijke lunch. Clouseau met Anne wordt deze morgen aangevraagd. En dat door

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Door het hele land worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Wandel- en sportevenementen worden afgelast en sommige winkels passen hun openingstijden aan. In een aantal gemeenten wordt het afval vroeger opgehaald. Een scholenkoepel in Assen sluit vrijdag zijn 13 scholen en kinderopvanglocaties, omdat dan de hoogste temperaturen worden verwacht. Ook in België wordt over extra maatregelen gedacht. Het Nationaal Crisisteam is bij elkaar geroepen om daarover te beslissen. Daarbij komen ook de warme nachten ter sprake. Volgens de weerman van de VRT zakt de temperatuur niet onder de 25 graden. Het digitale tolsysteem van de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen is voor te veel mensen niet begrijpelijk of niet toegankelijk. Dat moet beter, schrijft de Nationale Ombudsman aan minister Karremans. Veel automobilisten weten niet dat ze achteraf moeten betalen en riskeren een boete. Ook moet het volgens de ombudsman mogelijk zijn om op een niet-digitale manier te betalen. De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar mannen naaktfoto's delen van hun vrouw. Die foto's hebben ze stiekem genomen, bijvoorbeeld tijdens het douchen of slapen. In de groepen worden de beelden door andere mannen becommentarieerd. Volgens de VRT voelen de slachtoffers, als ze naar de politie stappen, zich niet altijd gehoord. Heineken krijgt voor het eerst een topman van buiten. Het is de Braziliaan Rafael Oliveira, die tot voor kort het moederbedrijf van Douwe Egberts leidde. Heineken koos tot nu toe altijd voor mensen die al langer bij de brouwerij werken. Maar belangrijke aandeelhouders vroegen nu om iemand van buitenaf. Er zou een frisse blik nodig zijn vanwege de dalende verkoopcijfers. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen nog hogere temperaturen tot lokaal 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer file door de grenscontroles 10 minuten vertraging. En door een ongeluk op de N57 Middelburg-Brouwersdam is de weg dicht bij Kampeland.
1: Donderdag, de Sterren NL. Top 200. Emily's leven.
4: Een hele goede middag. Het is 12 uur geweest. Ja, ik vroeg me af, waar blijft

0: TikTok, TikTok.
1: Gap, waar blijf je nou?
2: Donnie en Senna, waar blijf je nou? Gaat nog steeds fantastisch, maar dan wordt er al snel weer een nieuwe samenwerking bekendgemaakt, want binnenkort komt ze namelijk samen met Sven Versteeg. Dat was allemaal al te zien en te horen tijdens het muziekfeest op het plein Moergestel. Dus wat dat betreft hebben we al een heerlijke primeur gehad. Zometeen hoor je René Vroger en ook Numidia, maar eerst Panja in España. Hier is Jari Helligers.

hier op NPO Sterrenel Radio. Afgelopen maandag was hij nog te gast om alles te komen vertellen over zijn grote concert. Jawel, en dat kun je allemaal terugluisteren. Jawel, via de NPO Luister-app daar je ook een verzoekje achter mag laten. Wat wil je horen deze middag? Zometeen Tino Martin, Jong en Dom. Dat zijn eigenlijk allemaal wel een keer geweest, toch? En Pascal Redeker, ik hou echt alles van jou.

0: Nee. Wij gaan nooit meer slapen.
1: Nee.
0: Maak mijn moeder niet trots.
1: Nee.
0: We groeien nooit op.
1: Nee.
0: Alles op de
1: bof.
0: We geven geen
1: bof.
0: Ze kennen mij bij de bar. Ik ben met de mar. De barkeeper is van de zar.
2: Huh?
0: Lieve jongens, we gaan veel te hard. Stop.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Zorginstelling YouZorg Noord in Assen moet de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking deels overdragen vanwege incidenten. De inspectie grijpt in omdat de organisatie geen goede en veilige zorg biedt. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. En dit jaar waren er meerdere incidenten waarbij cliënten gewond raakten. Door het hele land worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Wandel- en sportevenementen worden afgelast en sommige winkels passen hun openingstijden aan. In Gelderland varen de pontjes voor fietsers en voetgangers niet. Een scholenkoepel in Assen sluit vrijdag zijn 13 scholen en kinderopvanglocaties, omdat dan de hoogste temperaturen worden verwacht. Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voormalige Griekse eurocommissaris Avramopoulos. Die zou betrokken zijn geweest bij Qatargate, een corruptiezaak waarin Qatar en Marokko Europese politici zouden hebben omgekocht, wat de landen zelf ontkennen. Ook de Griekse oud-commissaris zegt onschuldig te zijn. De Tsjechische president Pavel stapt naar de rechter omdat hij over 2 weken mee wil naar de NAVO-top in Turkije. Volgens hem hoort dat bij zijn bevoegdheden. Maar de rechtspopulistische premier Babiš wil de president thuis laten omdat ze het niet eens zijn over het defensiebeleid. Het Tsjechische Constitutionele Hof moet nu beoordelen wie er gelijk heeft. Een camper die vorige week in een natuurgebied in Drenthe door een vlonderpad zakte, staat daar nog steeds. De wagen was per ongeluk het houten wandel- en fietspad opgereden. Een hele reeks planken brak door. Er wordt nog gekeken hoe de camper kan worden weggehaald. Hij staat op een moeilijk bereikbare plek en Staatsbosbeheer wil het vlonderpad niet nog verder beschadigen. Het weer, op steeds meer plaatsen zon. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten. Morgen nog hogere temperaturen tot lokaal 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens door de controles 10 minuten vertraging in 2 kilometer file. Op de A50 Arnhem richting Os tussen Renkum en Knoopend Valburg 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Op de N62 Belgische grens Borselen tussen de N61 en de Westerschelde-tunnel. 9 kilometer file door een kapotte auto is de rechterrijstrook ook dicht.
1: Donderdag, de Sterren NL. Top 200.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is uitgebreid naar 6 provincies. Het protocol houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of tankstation worden gebracht. Op het asfalt kan de temperatuur fors oplopen. Rond 12 uur was het hier en daar al 35 graden op de snelweg. Het protocol gold al in Limburg en Noord-Brabant. Sinds vanochtend zijn daar Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland bijgekomen. In delen van Frankrijk was het vanochtend al 40 graden. Vooral in het westen van het land, ten zuiden van Nantes, liep de temperatuur snel op. En vannacht beleefde Frankrijk al de warmste nacht sinds de metingen in 1947 begonnen. Het gemiddelde kwam uit op 21,6 graden. In Spanje was het vannacht nog warmer. Vanochtend vroeg was het in Madrid nog altijd zo'n 25 graden. Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voormalige Griekse eurocommissaris Avramopoulos. Die zou betrokken zijn geweest bij Qatargate, een corruptiezaak waarin Qatar en Marokko Europese politici zouden hebben omgekocht, wat de landen zelf ontkennen. Ook de Griekse oud-commissaris zegt onschuldig te zijn. De Tsjechische president Pavel stapt naar de rechter omdat hij over 2 weken mee wil naar de NAVO-top in Turkije. Volgens hem hoort dat bij zijn bevoegdheden. Maar de rechtspopulistische premier Babiš wil de president thuis laten, omdat ze het niet eens zijn over het defensiebeleid. Het Tsjechische Constitutionele Hof moet nu beoordelen wie er gelijk heeft. Het weer. Met veel zon loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Minimumtemperatuur vannacht 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen is het zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. A4 Amsterdam-Den Haag staat een file van 2 kilometer bij knooppunt Badhoevedorp. Door bergingswerkzaamheden is de rechterrijstrook dicht op de A20 hoek van Holland-Gouda. Tussen knooppunt de Brechtseplein en Moordrecht 6 kilometer file. Een half uur vertraging door een kapotte vrachtwagen op de A50 Arnhem richting Os. Tussen Renkum en knooppunt Valburg 8 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht.
1: Donderdag, de Sterren NL. 200.

een nieuwe single heet Stem in je hart. De voorlog Doe maar met sinds een dag of twee, 32 jaar. Het is altijd feest met Frans Duits en met Senna. Je hoort ze nu in de Kort en Klein Show. Heb je zelf suggesties? Laat het weten via de app NPO Luister.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het RIVM waarschuwt voor smog de komende dagen, met name in het midden en zuiden van het land. Vooral mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen kunnen er last van hebben. De smog komt doordat luchtvervuiling zich op zonnige dagen met weinig wind ophoopt, waardoor ozon ontstaat. De waarschuwing geldt in ieder geval voor morgen en donderdag en mogelijk ook vrijdag. Tegen een Groninger die ervan wordt verdacht dat hij zijn moeder heeft doodgestoken, heeft het OM alleen TBS geëist. Het onderzoek blijkt dat de man leidt aan schizofrenie, ook is hij verslaafd aan drugs. In september vorig jaar stak hij zijn moeder meer dan 200 keer voor de ogen van zijn jongere broer. Eerder stak hij volgens het OM al een willekeurig slachtoffer neer. In Jordanië is een voetbalfan om het leven gekomen op een plein waar naar het WK werd gekeken. 8 anderen raakten gewond. In de hoofdstad Amman ontstond gedrang doordat er veel mensen op de been waren om de wedstrijd tegen Algerije te zien. Een zorginstelling in Assen moet van de inspectie een deel van de zorg overdragen. Het gaat om YouZorg Noord, een kleine instelling voor begeleid wonen. Die biedt volgens de inspectie geen goede en veilige zorg. Een van de eigenaren zit vast omdat hij een cliënte zou hebben verkracht. Van de 5 teamleden is er maar 1 gediplomeerd. Verder is er weinig dagbesteding en toezicht. Bij verschillende incidenten zouden cliënten gewond zijn geraakt. De instelling in Assen moet nu cliënten met een zware indicatie overdragen en voor de rest de zorg verbeteren. Het weer. Met veel zon loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Minimumtemperatuur vannacht is 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen is het zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 75 kilometer file. De meeste vertraging heb je op de A6 Muiden-Lelystad. Halverwege Almere en Lelystad is een ongeluk gebeurd, hoogte van het tankstation daar. En dat levert 20 minuten vertraging op. Je wordt via dat tankstation en de parkeerplaats om het ongeluk heen geleid. Dan de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht, 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A20 naar Gouda bij Moordrecht. En de A27 Breda-Gorkum voor het knooppunt Gorkum. Op de A28 Amersfoort-Utrecht heb je tussen Den Dolder en Utrecht ook 10 minuten extra nodig.
1: Donderdag, de Sterren NL. Top 200.

0: NL.
1: Ja, meest gestreamd, meest gedownload, meest gedraaid op de Nederlandse radio en het meest bekeken via YouTube. Dat vormt de top 3 om 3. Vandaag op nummer 3, Zandloopster van Robert van Hemert. En daar is hij op nummer 2, een beuker. Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. En hij zit in de cijfers net achter onze nummer 1. En dat is Justin de Wild en Cheerio.
0: De top 3 om 3, nummer 3.

andere grote hit, Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. Dit was Justin de Wild vandaag op nummer 1 in de top 3 om 3 met Cheerio. Rutger dus op nummer 2. Zwoele Zomernachten. En Robert van Hemert met Zandloopster op nummer 3 in de top 3 om 3. Nu...

deze legende Rob de Nijs. Helaas niet meer onder ons, maar we draaien elke dag heel veel muziek van Rob de Nijs hier bij Sterren NL. Liedjes uit de schatkamer van de Nederlandstalige muziek. En dit was zondag samen met Johnny Soldaat, toch wel mijn favoriet van Rob de Nijs. Nieuwe plaat van

de man van Loco Loco Loco. Zo'n andere lekkere zonnige zomerhit. Deze Jeffrey Hasen. En over de zomer gesproken. De zomer top 200 hoor je donderdag hier bij Sterren NL. Dit was One Night Stand en Thomas Berger met zijn nieuwe single Als je de keuze had. Over nieuwe singles gesproken. We hebben hem veel gedraaid samen met zijn goede vriend een tijdje geleden. Dit is de nieuwe van Mike Versteeg. Hartslag.

0: dat is best wel weer gezellig, toch? NPO Sterren NL.
1: De nummer 1 van de zomer.
0: Met nieuwe muziek van Bente 3.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Waterschappen hebben maatregelen genomen tegen de droogte. In het westen van het land wordt zoet water aangevoerd om verzilting tegen te gaan. Bij verzilting neemt het zoutgehalte in het water en de bodem toe. Bij dijken worden extra inspecties gehouden om te kijken of er schade ontstaat door de hoge temperaturen. En in Brabant mag er geen water meer uit sloten, beken en rivieren worden gehaald om het land te besproeien. Sinds het tijdelijke akkoord tussen de VS en Iran passeren er weer meer schepen de straat van Hormuz. Gisteren waren het er 36, afgelopen weekend ruim 60. Voordat de scheepvaart weer op het oude niveau zit, zal nog wel even duren. Voor de oorlog tussen de VS en Iran gingen er dagelijks meer dan 100 schepen door de zeestraat. De elektrische raceklasse Formule E komt naar Zandvoort. De Formule E is de volledig elektrische variant van de Formule 1. Op 18 en 19 juni volgend jaar worden op het circuit 2 Grand Prix verreden. De Formule E is volgens de directie van het circuit een goede opvolger van de Formule 1, die deze zomer voor het laatst op Zandvoort rijdt. De Nederlandse handballers moeten op zoek naar een nieuwe coach. Het contract met Staffan Olsson wordt niet verlengd. De Zweed trad 4 jaar geleden aan. Onder zijn leiding deed Oranje 2 keer mee aan een WK, voor het eerst in ruim 60 jaar. Maar onlangs wisten de handballers zich niet te plaatsen voor het WK van volgend jaar. Wie de 62-jarige Olsson gaat opvolgen is nog niet bekend. Het weer, het is 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al 285 kilometer file. De meeste files leveren tussen de 5 en 10 minuten vertraging op. Dit zijn de grootste uitzonderingen. De A4 naar Amsterdam tussen de knooppunten Ketelplein en Prins Klausplein 20 minuten extra. A7 van Zaanstad naar Horen tussen Zaandam en Weidewormer doe je er een kwartier langer over. Er staat 4 kilometer door een ongeluk met een paar personenwagens. De linkerrijstrook is dicht. Dan de A12 Utrecht-Arnhem tussen Maarn en Veenendaal-West. 8 kilometer en 40 minuten vertraging. Er liggen daar stukken vrachtwagenband op de weg. 2 rijstroken zijn afgesloten. A20 naar Hoek van Holland tussen Rotterdam-Prins Alexander en Delfshaven. 35 minuten extra over 7 kilometer. Hier zijn ook 2 rijstroken dicht. En dat komt dan door een ongeluk. De A27 Breda richting Gorinchem. Tussen Nieuwendijk en Gorinchem een kwartier extra. En dat komt door de werkzaamheden op de A27. Die is de komende weken dicht tussen Gorinchem en Everdingen.
1: Donderdag, de Sterren NL. Top 200. Jan Paparazzi.
4: En die zegt, net zoals heel Nederland, warm.

0: laatste stukje. Oud-Nederlands volksliedje uit de 19e eeuw. Maar het zijn uiteraard de Volendamse 3J's. En zie je ze gaan in gedachten. Een aantal mensen erachteraan op de dijk in Volendam. Waar het ook smelt van de toeristen. Letterlijk in dit geval vandaag. En dat met z'n allen achter de 3J's aan in het Wiegelied. En daarvoor hadden we Davy van der Sluis. Waarom? Nou ja, hij zong het antwoord zelf al. Gewoon omdat het kan. In de show van Janneman. Dinsdagmiddag.
1: Dit is de Jan Paparazzi Show.
0: Heet het dinsdagmiddag. Gezellig op die

hier. Van mensen die zeggen, draai dit even, draai dat even. Dus als je een appje stuurt, ik lees alles. Ik geef vandaag de absolute leesgarantie mee. Elk appje wat binnenkomt, ik lees het gegarandeerd. Zo waarlijk helpt mijn God almachtig. Maar ik kan uiteraard niet alles behandelen. Dus dat is een beetje een keuze. Dus ik moet er een beetje doorheen fietsen, zo links en rechts. Maar we hebben tot 7 uur, dus het komt allemaal goed uiteindelijk. Hè. En donderdagavond, donderdagnacht eigenlijk de wedstrijd. Nederland-Tunesië. Ja, het sfeertje zit er goed in Nederland. Dus ik denk, laat ik eens beginnen met een lekkere oranje klapper. Een oranje klapper van Samuel Welte. Wat gaat er vrijdagmiddag mee gebeuren in deze plaat? Met deze plaat in de top 25. Hoor eventjes. Het doet me denken aan de arena afgelopen vrijdag en zaterdagavond.

BNN.nl. Ben ik al miljonair? Nee. Hoe kan dat wel? Ik doe zo mijn best op de radio. En nog steeds geen multimiljonair. Hoeft ook niet hoor. Ik ben gelukkig, dames en heren, in de liefde met het leven. Met alles wat op je pad komt. En dat is veel belangrijker dan geld, moet je bedenken. Sterrenl Radio, de nummer 1 voor gezellige mensen. De nummer 1 voor levensgenieters. De nummer 1 voor mensen die iets van het leven willen maken. Het spuit uit de speakers op dinsdagmiddag. Met een geweldige plaat van de dijk. Misschien wel hun allerbeste. Dansen op de vulkaan. Deze tekst is fantastisch.

Ik gooi alles eruit op deze zender op Ster NL Radio. Hallo Janneman, zegt de Anton Klinkhamer. Zou jij een plaat willen draaien van Gerard Joling? Niet voor één keer. Nou, die draai ik al vaker hoor, dus zeker niet voor één keer. Die komt eraan, uiteraard van jouw grote vriend. Chris van Dam, ook jij bent erbij. Jij zegt graag een plaat van de Baco in Monaco hit van Ferry de Frits. Zoals jij dat zegt, Janneman. Mark Metter, mooie naam, Mark Metter is er ook bij. En die zegt graag een plaat van Guus Meeuwers. Janneman, maakt mij niet uit welke. Oh, dan weet ik al welke het wordt. Dan wordt het Jouw Hand van Guus Meeuwers. Komt er zo meteen aan. En Roberta, een dame, die heet Roberta van der Steen. Die zegt, Janneman, heb jij een plaat van Jan Smit die ik helemaal nooit bij jullie gehoord heb? Althans niet dat ik me kan herinneren. Ik wil een blondine van een hele jonge Jan Smit. Roberta van der Steen. Dat is een hele leuke suggestie van jou, weet je dat? Want dit is Jan Smit. Hele goede plaat dit. Ik wil een blondine. Bye.

morgen, maar thans roep ik ach en wee. Op het vervuilen van de zee, waar de walvis vrolijk spoot, liggen zij nu ziek of dood. SOS, een vis in nood, door de rommel en de troep. Kom nou mensen, het is de pest, je bevuilt je eigen nest. Ook de koekoek en de griet moeten om.

Want de mens een prijs voor zijn egoïstisch leven en maakt alles grauw en grijs in het aardse paradijs. De natuur kun je straks kopen om nog eens door het bos te lopen wat je eerst hebt moeten slopen, want het stond zo in de weg. Die natuur, dat was een flop.

0: plaat uit. Een voetbalhit, rood, wit, blauw, ook een goede plaat. Die ga ik dan morgenmiddag even draaien, beloof ik, bij deze in de Jan Paparazzi Show. Niet voor één keer, daarvoor hadden we Tol Hansen, hoofdpijn, reumatiek uit de late jaren 70. De en zo tegen 5 vind ik het even een rustpuntje. Even een mooie plaat op Sterrenl Radio om te draaien, om even weg te dromen. Weg in je eigen herinneringen. Naar het moment dat je, zeg maar, de hand zag van iemand voor wie jij iets bent gaan voelen. Je latere man of je vrouw. Daarover gaat deze plaat. Fantastisch dit. Kippenvel. Guus Meeuwis.
1: Ik

0: Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De NS rijdt vanwege de hitte de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten. Vooral de dubbeldekkerstreinen kan de hitte problemen opleveren. Onderdelen worden dan te heet en kunnen storingen veroorzaken. Er rijden vooral minder treinen op trajecten in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem zet de NS minder trein in. Ook andere bedrijven nemen maatregelen. Zo mogen bezorgers van boodschappen en pakketjes extra pauzes houden. En ze krijgen ook extra water mee. Postbodes van PostNL mogen hun werktijden aanpassen. Waterschappen hebben maatregelen genomen tegen de droogte. In het westen van het land wordt zoet water aangevoerd om te voorkomen dat het grondwater zout wordt. Dijken worden extra geïnspecteerd en in Brabant mag er geen water meer uit sloten, beken en rivieren worden gehaald om het land mee te besproeien. Sinds het tijdelijke akkoord tussen de VS en Iran passeren weer meer schepen de straat van Hormuz. Gisteren waren het er 36, afgelopen weekend ruim 60. Het zal wel even duren voor de scheepvaart weer op het oude niveau zit. Voor de oorlog tussen de VS en Iran gingen er per dag meer dan 100 schepen door de zeestraat. De hoofdroute is nog gesloten omdat daar nog mijnen liggen. De elektrische raceklasse Formule E komt naar Zandvoort. Formule E is de volledige elektrische variant van de Formule 1. Op 18 en 19 juni volgend jaar worden op het circuit 2 Grand Prix verreden. De Formule E is volgens de directie van het circuit een goede opvolger van de Formule 1 die deze zomer voor het laatst op Zandvoort rijdt. De enige Nederlander in de Formule E is Nyck de Vries, die in 2019 wereldkampioen werd. Dit jaar wil hij nog de 24 uur van Le Mans. Het weer, het is 27 graden in het noorden en 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat net geen 430 kilometer file in het land. Met name in het westen en in het midden van het land is het druk. Maar ook in het zuiden moet je geduld hebben. Zoals op de A2 richting Utrecht tussen Vught en Kerkdriel doe jij 3 kwartier langer over door een ongeluk. De weg is hier wel weer vrij. De A4 naar Amsterdam tussen Delft en knooppunt Prins Klausplein een kwartier vertraging. En een klein stukje verderop tussen Leidschendam en Hoogmade een 30 minuten extra. Hier is de linkerrijstrook dicht door een ongeluk. A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum doe je er 20 minuten langer over door werkzaamheden.
0: Sterren NL. Top 200.

0: heet Ik Droom van Jou. Barbara Rietveld, goedemiddag. Ai, ai, ai. Of ik een plaat wil draaien van Robert van Hebert. Maria. Voor jouw man, Wim de Lange. En Marja Hegmans, dank voor je mooie woorden in de app. En ook deze plaat is speciaal voor jou. Waar gaan we heen vandaag?
1: Een week uit de kou en uit de drukte. Dus even naar het zuiden.
0: Dat zou ik lekker vinden. Even een beetje.

serieus. En toen ging het helemaal los. Eerst die wedstrijd zaterdag. Nederland-Zweden. Nou ja, klip en klaar natuurlijk. Drop en drul, om het zo maar te zeggen. En daarna ging die hele arena ging compleet los op een toppersconcert. Onder andere ook met Emma

beetje kennende. Kijk eens aan, dat is iemand die bekend. Connie van Wijk. Je hebt helemaal gelijk, Connie. Ik heb hem er even bij geharkt. Je hoort dit bijna nooit meer. Maar bij het weer van vandaag, die 30 graden en dan dit uit de boksen. En dan een bakootje erbij of zo, of een glaasje champagne. Connie en Koos.

0: nieuwste plaat van Benny Nijman. En deze plaat heb ik altijd heel mooi gevonden voor mensen. Die heb je soms in een relatie of als buren. Die weten alles beter. Die houden van mensen kleineren en commentaar overal opleveren. Voor iedereen die in zo'n relatie zit, deze plaat.
1: Je bent alleen maar koppig. Jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren. Wat zeg je? Vieze woorden. Het hoort niet wat je doet. Je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden. Jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen. Al zijn het niet de jouwe, vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Het zijn er op dit moment zo'n 11.000. Minister Veilbrief noemt dat zorgelijk. Volgens hem ligt de oorzaak bij het UWV, dat de keuringen uitvoert. Daar hebben ze al jaren tekort aan artsen. Op basis van de keuringen wordt bepaald of iemand recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de tussentijd krijgen mensen een voorschot. Als uiteindelijk blijkt dat ze daar geen recht op hebben, hoeven ze dat niet terug te betalen. Het Oekraïnse leger heeft een spoorbrug opgeblazen op de door Rusland geannexeerde Krim. Beelden van de droneaanval zijn gedeeld op sociale media. Het gaat om een spoorbrug over een kanaal in het oosten van het Schiereiland. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en de Krim. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het vasteland aan te vallen. Daardoor is op het Schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft afgesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Onder hen was ook een vertegenwoordiger uit Nederland. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Of er afspraken zijn gemaakt, is nog niet bekend. Een van de zwaargewonden van het verkeersongeluk bij Terhole in Zeeland is weer thuis. Twee andere kinderen die ernstig gewond raakten liggen nog in het ziekenhuis. Er zijn zorgen over hun herstel en de revalidatie, meldt de organisatie namens de familie. Het ongeluk gebeurde bijna 2 weken geleden. Een automobilist reed met zijn auto in op een groep kinderen die op schoolkamp gingen. Daarbij kwamen 3 kinderen en de directeur van de school in Aksel om het leven. Het weer vanavond nog volop zon, het blijft nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. Het wordt dan 33 graden in het noordwesten tot 37 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. Er staat nog ruim 300 kilometer file en op een aantal wegen staat het nog goed vast. Zoals de A1 vanuit Apeldoorn naar Hengelo tussen Voorst en Badmen. Een half uur extra reistijd door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg moet je 20 minuten extra vooruit trekken. En de A4 richting Amsterdam tussen Den Hoorn en Zoeterwoudendorp. Een half uur vertraging door een ongeluk. Dan de A12, Den Haag-Utrecht. Die is dicht tussen Bleiswijk en Gouda. Dat komt door een ongeluk. Het staat daar stil over 3 kilometer. En daardoor loopt het weer vast op de A20 vanuit Rotterdam. Je kan vanuit Den Haag naar Utrecht het beste kiezen voor de N11. Onder andere langs Alphen aan de Rijn. Ook op de A12, maar dan van Utrecht naar Arnhem. Tussen Bunnik en Maarsberg een half uur vertraging door een ongeval. A16 Rotterdam-Breda voor het knooppunt Ridderkerk. 3 kwartier vertraging vanaf het Terbrechtseplein. Ook dat komt door een ongeluk. En A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum een half uur vertraging.
0: Donderdag, de Sterren NL. Top 200. Jan Paparazzi.
4: 6 uur geweest.

Jorike, van een jaar of wat geleden, was een grote hit toen. En daarna werd het angstvallig stil rondom deze dame. Woe, daar gaat ze hoor. Op de trekker gaat ze naar huis. Daar mag ook wel, kwart over zes geweest. Dus daar gaat ze met de trekker, Jorike. En deze plaat, daar dacht ik ineens aan. André

Klein uit Leiderdorp. In alles wat je zegt, daarvoor terug in de tijd van André Hazes. En dit is op verzoek van Marjo Hegmans in Breda. Zij wilde graag Marco horen. Ik mocht zelf kiezen welke plaat ik mocht draaien van Marco. Toen dacht ik ineens aan deze. Die past ook bij het weer van vandaag. Als je lekker in de tuin zit, aan een glaasje van Teen of Ander, geniet van Marco Borsato en Stel.

0: Niemann. Dat was zijn klassieker Leven de Lol. En daarvoor hadden we Vincent, Wij Zijn Oranje. Toch een beetje het oranje sfeertje op weg naar die donderdagavond, die donderdagnacht tegen Tunesië. Wij Zijn Oranje van Vincent van vorig jaar opnieuw uitgebracht. En wellicht weer binnenkort in onze top 25. En ook nog gedraaid even voor 6:30 Knipperlicht van Danny Vroger en Mickey van Wijk. Nieuwe muziek op Ster NL Radio. En dan gaan we van nieuwe muziek naar oude muziek. We gaan naar muziek uit het jaar 1972. Tijd voor 6:30, 7:30. Singeltje uit mijn eigen collectie meegenomen. Een singeltje van Ben Kramer ga ik draaien. Vind ik een mooie plaat aan het begin van de zomer eigenlijk, die afgelopen zondag begonnen is op de 21ste juni, dan wel you know. Toen de zon op het hoogste punt stond, zeg maar, voor ons in Nederland, westelijk halfrond, op de Kreeftskeerkring. En daardoor hebben we hele lange dagen, gaat de zon heel vroeg op en gaat die heel laat onder. Hebben we echt hele lange dagen. De langste dagen van dit jaar zijn deze week. En toen dacht ik aan een plaat over de zomer in 1972 gemaakt door Ben Kramer. Hoort mij aan, pessimisten, ik voorspel je een zomer zoals er nog nimmer een voor is gekomen in al jullie dromen. Ja, dat is een mooie tekst, hè? Ik lepel het zomaar even op uit het blote hoofd, dames en heren. Bij Sterrenheel Radio, Ben Kramer, 1972. De tekst van deze plaat werd gemaakt uiteraard door Pierre Carter. Hij produceerde het ook, Vader Abraham. En het werd ook nog een hit voor Ben Kramer, want dat was de jaren 70. En dat waren toch wel zijn topjaren, denk ik. De man van de clown, zaai, zaai, zaai, zaai in de jaren 60. Heel veel andere dingen ook, maar ook van deze plaat hoort mij aan pessimisten. En het mooie aan deze plaat, dat vind ik dan zelf. Ik heb jarenlang met Pierre Carter mogen werken op een ander radiostation in mijn vorige leven. Een van mijn vorige levens, ondertussen kan ik wel zeggen. En hij was altijd heel blij met deze plaat. Hij vond dit zelf een van de mooiste dingen die hij gemaakt heeft in de jaren 70. Hoort mij aan, pessimisten. Hij heeft later zelf er ook nog op de plaat gezet in een duet met Imca Marina. Ja, ja, echt waar, in de jaren 80. Maar dit was het origineel, de eerste keer dat er een hit werd. De plaat stond ook nog in de top 40. Hij stond in 1972 in de zomer van dat jaar, toen wij met onze familie op vakantie naar Schorl gingen in Noord-Holland. Ja, ja, toen was geluk heel gewoon. Toen stond deze plaat in de top 40. Hij kwam tot nummer 25 en er stond er 5 weken in. En je hoort hem nooit meer. Het kraakt een beetje, maar ja, het komt uit mijn eigen collectie. Uit mijn grote verzameling met duizenden en duizenden singeltjes in plastic hoesjes. Keurig gerubriceerd uiteraard. Van thuis meegenomen en nu eenmalig gedraaid op 45 volle toeren. Het kraakt een beetje, maar ja, het gaat om de historische waarde in de rubriek 6:30, 7:30. Ben Kramer en hoort mij aan, pessimisten. Terug naar 1972.
1: 6:30, 7:30.

gezellig in dat bruine café. Daarmee komt er bijna een eind. Nou, eigenlijk bijna een eind. Er is een eind aan de show gekomen. Want ik heb nog echt nog één plaat klaar liggen. Van Jantje Koopmans, de Rode Rozen hit uit de jaren 80. Want ik heb een zwak voor Jantje Koopmans. En die draai ik eigenlijk altijd in de schatkamer ook op zondagmiddag tussen 5 en 6. Maar ja,

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Het zijn er op dit moment zo'n 11.000. Minister Veilbrief noemt dat zorgelijk. Volgens hem ligt de oorzaak bij het UWV dat de keuringen uitvoert. Daar hebben ze al jaren tekort aan artsen. Op basis van de keuringen wordt bepaald of iemand recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de tussentijd krijgen mensen een voorschot. Als uiteindelijk blijkt dat ze daar geen recht op hebben, hoeven ze dat niet terug te betalen. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Onder hen was ook een vertegenwoordiger uit Nederland. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Of er afspraken zijn gemaakt, is nog niet bekend. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Die vormt de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Afgelopen weken voert Oekraïne veel aanvallen uit op de Krim. Zo probeert het leger het gebied te isoleren van Rusland. Vanwege de hitte rijdt de NS de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten, vooral op routes in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem zet de NS minder treinen in. Vooral bij dubbeldektreinen kan de hitte tot problemen leiden, zegt de NS.
3: Nou, het meest herkenbare onderdeel waarmee wel problemen kunnen ontstaan zijn airco's, en dan specifiek bij een dubbeldekker. En wat bij dubbeldekkers ook nog eens meespeelt, is dat het zware treinen zijn. Je hebt die airco's dus ook nodig om veel ruimtes koel te houden. Dus ja, die treinen zijn gewoon wat kwetsbaarder.
2: En dan nog het weer. Vanavond nog lang warm, vannacht helder. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland. Overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
4: Donderdag, de Sterren NL. Top 200.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Het Oekraïense leger probeert het gebied te isoleren van Rusland, zegt redacteur Paulus Houthuis.
3: Dat doen ze dus door allerlei aanvallen op energiecentrales, oliedepots, nou, logistieke plekken zoals wegen en bruggen. En op die manier zie je dat het gewoon steeds moeilijker wordt voor de Russen om de oorlog daar draaiende te houden. Laat staan dat alles toch gewoon functioneert, ook voor de burgers die daar nog zitten.
2: Op de Krim is een groot tekort aan brandstof ontstaan. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo valt beter vast te stellen of ze de waarheid spreken bij hun asielaanvraag, vindt de indiener van het voorstel, Ja 21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk op de privacy is. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De ontmoeting betekent niet dat Europa de Taliban erkent, benadrukt de commissie.
4: These are technical level contacts, operational engagement, technical level contacts, and this does not mean recognition. This by any means does not mean recognition.
2: Wat de Taliban en de EU hebben afgesproken is nog niet bekend. Het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk, meldt Météo France. Op verschillende plekken liep het kwik op tot 42 graden. En ook in Groot-Brittannië is het ongewoon warm. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor extreme hitte morgen en overmorgen. In Londen kan de temperatuur dan oplopen tot 39 graden. Het weer hier, vanavond nog lang warm, vannacht helder, morgen overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag, tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
5: Donderdag, de Sterren NL. Top 200.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Het Oekraïense leger probeert het gebied te isoleren van Rusland, zegt redacteur Paulus Houthuis.
3: Dat doen ze dus door allerlei aanvallen op energiecentrales, oliedepots, nou, logistieke plekken zoals wegen en bruggen. En op die manier zie je dat het gewoon steeds moeilijker wordt voor de Russen om de oorlog daar draaiende te houden. Laat staan dat alles toch gewoon functioneert, ook voor de burgers die daar nog zitten.
2: Op de Krim is een groot tekort aan brandstof ontstaan. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo valt beter vast te stellen of ze de waarheid spreken bij hun asielaanvraag, vindt de indiener van het voorstel, Ja 21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk op de privacy is. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De ontmoeting betekent niet dat Europa de Taliban erkent, benadrukt de commissie.
4: These are technical level context, operational engagement, technical level context. And this does not mean recognition. This by any means does not mean recognition.
2: Wat de Taliban en de EU hebben afgesproken is nog niet bekend. Het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk, meldt Météo France. Op verschillende plekken liep het kwik op tot 42 graden. En ook in Groot-Brittannië is het ongewoon warm. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor extreme hitte morgen en overmorgen. In Londen kan de temperatuur dan oplopen tot 39 graden. Het weer hier, vanavond nog lang warm, vannacht helder, morgen overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag, tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
5: Donderdag, de Sterren NL, top 200.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend of de Taliban en de Europese Commissie vandaag afspraken hebben gemaakt. Een Taliban-delegatie sprak met vertegenwoordigers van EU-landen. Dat zou gaan over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Op de gesprekken was veel kritiek. Dat is terecht, zegt oud-diplomaat Kees Roels.
3: De EU en ook wij allemaal weten wat er gebeurt in Afghanistan. Hè? Repressie, genderapartheid noemen ze dat. Vrouwen zijn eigenlijk uit de samenleving bijna weggedrukt.
2: Er was ook een vertegenwoordiger uit Nederland bij de gesprekken. Het OM heeft levenslang geëist tegen de man uit Ede vanwege de genocide in Rwanda. Verdachte van 66 zou een leidende rol hebben gehad bij een bloedbad in 1994 in het zuiden van Rwanda. Zo'n 3000 Tutsi's waren naar een stadion gevlucht. De verdachte zou als regionaal leider hebben opgeroepen om ze te vermoorden. 1998 vluchtte hij naar Nederland, maar die pas in 2020 in beeld kwam als verdachte van genocide. De wachtlijst voor de keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw langer geworden. Nu zijn er zo'n 11.000 mensen die langer dan een half jaar moeten wachten voor ze aan de beurt zijn. De wachtlijsten worden vooral veroorzaakt door een gebrek aan artsen bij het UWV, zegt minister Veilbrief. De Amerikaanse president Donald Trump zal bij de finale van het WK voetbal de beker uitreiken aan de wereldkampioen. Dat doet hij samen met FIFA-voorzitter Infantino. Die maakt dat bekend in een Amerikaanse talkshow.
4: We will be together with the president, enjoying the final and handing the trophy to the winner, of course, together.
5: Together you'll be doing it.
4: Of course, we are together all the time.
2: Tot nu toe schittert Trump door afwezigheid op het WK. Het weer er nog, vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland. Morgen zonnig en weinig wind, nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wallen tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. De hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS Journaal.
1: Donderdag, de Sterren NL. Top 200.

0: is Tour de France van Frans Duits, Lange Frans en de Voorhoede.
1: Je m'appelle

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vanwege de hitte gaan de geplande werkzaamheden op de A12 dit weekend niet door. De weg tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal-West zou onder meer nieuw asfalt krijgen, maar vanwege de hitte is dat uitgesteld. Diverse bedrijven hebben maatregelen genomen omdat het zo warm is. Zo rijdt de NS de komende dagen met minder treinen, omdat de hitte storingen kan veroorzaken. Thuisbezorgd stopt morgen met bezorgen in de regio's waar code oranje geldt. Dat zegt een woordvoerder in de Telegraaf. En onder andere pakketbezorgers krijgen water mee en mogen meer pauze houden. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Die brug vormt de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. De afgelopen weken voert Oekraïne veel aanvallen uit op de Krim. Zo probeert het leger het gebied te isoleren van Rusland. Het VUMC in Amsterdam stopt in 2040 definitief met het behandelen van patiënten in Amsterdam-Zuid. 8 jaar geleden fuseerden het AMC en het VUMC, maar nu blijkt het te duur om op 2 locaties patiënten te behandelen. Het VUMC wordt de plaats voor onderzoek en onderwijs en alle zorgtaken worden overgeheveld naar het AMC. De medezeggenschapsraden van beide ziekenhuizen moeten zich nog over het plan uitspreken. Op het WK voetbal heeft Cristiano Ronaldo een mijlpaal bereikt. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's een doelpunt heeft gemaakt. De Portugees van 41 scoorde 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan, die door Portugal met 5-0 werd gewonnen. En daarmee komt zijn totaal op 145 doelpunten in 230 interlands. Zijn rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar scoorde niet in 2010. Het weer, vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 graden in Zeeland. Morgen zonnig en met weinig wind, nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en midden. En de hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS Journaal.
3: Donderdag, de Sterren NL. Top 200.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. In heel Duitsland ligt het treinverkeer stil. Alle treinen van Deutsche Bahn zijn naar stations gebracht. Er is een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. Maar ook voor borden met reizigersinformatie. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorg gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op de heetste momenten van de dag. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 4 uur begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends. Maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde eerder op de avond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd won Portugal uiteindelijk met 5-0. Ronaldo's rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar die scoorde niet in 2010. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. En overdag temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zij tegen mij, ik wil dit niet meer. Dat zegt ze me wel vaak, maar ze meende deze keer. Ik kan het wel begrijpen.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de eerste treinen weer, meldt persbureau DPA. Afgelopen avond viel het treinverkeer van Deutsche Bahn in het hele land stil. Het heeft te maken met een storing in het communicatiesysteem. Het wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding, maar ook voor borden met reizigersinformatie. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorgd gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op de heetste momenten van de dag. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Op het WK hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep en dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan en dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo die 2 keer scoorde. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. Er is afgelopen weekend een aap ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Mogelijk is het dier een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat niet mogelijk was. De ontsnapping was waarschijnlijk op zaterdag. Sindsdien is de aap al meerdere keren gezien in de omgeving van het park. Volgens Beekse Bergen is het dier niet gevaarlijk voor mensen. Het is de bedoeling om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. En overdag opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.